0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
6: Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.

het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Hunebedden.
1: 12 Hunebedden.
0: 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

on and on. Right, you know, baby.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22.

0: 20. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Ze en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern

0: En kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

publiciteitscampagne via de radio vorm te geven om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken? En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden.

0: graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclame.

0: afdeling.
1: Wat is er hier nou aan de hand?
2: Ja, dat denk je.
3: Heel Nederland ligt plat voor je, man.
1: Ja, is dat zo?
3: Ja, ja.
1: Dat

0: Is het al afgelopen?
1: Nee joh, we hebben de finale nog niet gehad.
0: De finale?
2: Ja, je weet wel, lekker beuken op het eind.
0: Oh, ik ben benieuwd.
3: 1, 2...

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: handen af.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10:00 op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of

0: rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Ergens in een dorpje woont een bloemenkoningin. Tussen anjes, violie en rode rozen. Haar huisje vol met klimop is romantisch om te zien. Zij

0: geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de Belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung an uns.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio

0: spreken?
1: En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
3: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
2: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn er zelf gaan gebruiken.
1: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
3: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk, ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
1: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Jansen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
1: Dit is Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Over. Stilstaand verkeer tussen Steenwijk Noord en Heerenveen. En tot slot de N34 Emmen richting Zuidlaren. Bijna 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen Borger en de aansluiting met de N33.

0: drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

0: hit uit 1976 voor Full House en Standing on the Inside.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 10 minuten over 9 en hele goedemorgen op deze maandag de 21ste september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend zit Normaal in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Roel van Velzen, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is ook nieuwe muziek vandaag. Een nieuwe singer voor je wel, Edcilia Romley. Straks hoor je de president met You're Gonna Like It. Maar eerst is je Bouke en Karin.

0: Staan uit een studio muzikanten. President was dat. En you're gonna like it.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat in het teken van jawel normaal. Want komende vrijdag verschijnt een nieuw album van de band. Namelijk All A Shit. Daarnaast krijgt Benny ook volgende week tijdens het Buma NL Gala de oeuvre prijs Hollandse Meester overhandigd. Nou, reden genoeg om het normaal oeuvre eens even in te duiken en elke dag een normaal klassieker uit de Drentse Doezen te draaien. Nou, dan hebben we nog wel wat keuze. We beginnen vandaag met Net Als Gisteren. In de eerste editie op nummer 490, vervolgens op 601, 497, 758 en eind vorig jaar op nummer 306 in de Drentse Doezen. Dit is normaal en Net Als Gisteren.

Uit 2001 was het Volumia. Dat met jij. Kijk even naar de klok, het loopt er mooi tegen 9:30. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Met daarin ook aandacht voor een aantal wegafsluitingen. Vanaf vandaag moet je er rekening mee houden. En natuurlijk ook de leukste muziek hier op Radio Dint in ons uurtje Nederpop. Dit is Timeless en Where is the Love?

0: liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk

0: op helleenheller.nl.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Het is krap aan 9:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. Assen krijgt mogelijk een islamitische begraafplaats. Een voorlopige locatie is inmiddels gevonden, maar eerst is nog bodemonderzoek nodig. De gemeenteraad moet later ook nog akkoord gaan. En de bouw van 11 nieuwe woningen in Ruinewold gaat door. Boeren maakten bezwaar omdat de woning op minder dan 50 meter afstand van hun perceel zou komen. Maar de Raad van State wijst een verzoek om een bouwstop af. En een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Noordgedacht. Ook de N381 tussen Bijlen-Noord en Hoge Smilde is dicht vanwege werkzaamheden. Die afsluiting duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
3: Er ligt hoge druk boven Bretagne en daardoor waait bij ons een matige noordwestelijke wind. We krijgen vanaf de zee een mix van zon en bewolking aangevoerd. Het blijft vandaag droog en maximaal wordt het vanmiddag een graad of 18 tot 19.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: Worden niet wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens bent net even te goed.
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Nederland. Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En vandaag is dat een schatkistje. We hebben eerst de jaren 70 gehad, de jaren 80, de jaren 90... en nu de laatste in de reeks van Nederpophits. Daarom deze week muziek vanaf 2000 tot nu. Nou, we trappen de week af met Van Velsen en Sing Sing. Afkomstig van zijn album A Rush of Life uit 2012. En op de nummer zingt vader Cor van Velsen mee. Het gaat over hij samen met zijn vader vroeger in de auto de Beatles.

natuurlijk was de afgelopen week het twist en nieuws dat René Vroeger eventjes zijn zang belevenissen zeg maar op een laag pitje moet zetten in verband met zijn ziekte. René Vroeger was dat samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe met vandaag een nieuwe single voor Edcilia Romley. Jij was bij mij. Het is ook tevens de titelsong van de jubileumshow 30 jaar Edcilia. 14 november aanstaande in AFAS Live in Amsterdam. Het nummer is een persoonlijke ode aan haar publiek dat haar al 30 jaar lang steunt. En ook is het nog een keer een dankjewel naar iedereen die een rol heeft gespeeld in haar carrière. Haar dochter Imani die maakt haar muzikale debuut als backing vocal op dit lied. De productie is in handen van Anthony Leeuwentaal van Chris Cross Amsterdam in samenwerking met Tjeerd Oosterhuis. Edcilia.

Groeneveld en de Kok. Alleen Greenfield en Cook, dat klonk internationaal gezien iets beter met Don't Turn Me Loose. Het eind van de eerste uur koffie en keuvel met de leukste dedenpop. Tot slot, Rutje Kort, dit is Vrede.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: Albert Hammond op Radio Rente, dat met de Free Electric Band.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij ook goede kussens thuis? Of,
2: Ik heb wel goede kussens thuis.
0: Ja.
2: Ja. Ja, sinds een jaar of twee hebben we nieuwe kussens gekocht.
0: Mm-hmm.
2: Ja, deze bevallen me goed.
0: Nou, je hebt, het ene kussen is het andere niet.
2: Nee.
0: Ben ik wel eens achtergekomen. Ik heb ook wel eens van die dingen gehad. Dat zit dat van dat wat chemisch piepschuimachtig gedoe zit erin. En dat is toch niet lekker slapen?
2: Nee, en de dikte maakt natuurlijk ook wel flink wat uit.
0: Ja.
2: Te dun is niet heel erg fijn. Je wilt toch wel echt een beetje kunnen kneden ook je kussen. Maar te dik is ook weer niet lekker. Je hebt ook van die Franse kussens, hè, van die rollen. Dat vind ik ook zo verschrikkelijk.
0: Oh ja, die. Ah nee, dat is helemaal niks.
2: Nee, dat is echt niks.
0: Ja, nee, die zijn makkelijk voor de sier om die erbij op te leggen. Of zo.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld in een hotel heb je die ook wel eens liggen.
2: Ja,
0: nee. Die gaan meteen naar de kant.
2: Nee, helemaal niks. Nee, ik zei het bij Judith ook al. Het is, als je ergens anders gaat slapen in een hotel of een B&B, is altijd maar even afwachten natuurlijk wat voor kussen je aantreft. Ja, het is toch vaak dat je denkt, nou, het is net niet.
0: En die sierkussentjes heb ik ook geleerd van mijn vriendin in een hotel. Die moet je altijd meteen aan de kant gooien, want die worden namelijk niet altijd gewassen.
2: Oh.
0: Anderen wel. Dus dat is ook weer een dingetje.
2: Ja. Ja, en hoe lang gaat zo'n kussen mee, hè? Want
0: ik ben gewoon geneigd om het te lang mee te doen. Want soms ook dat verschoon ik hem weer eens. Dat moet ook natuurlijk zo nu dan wel eens in denk van,
2: zit er weer wat kringen bij.
0: Mag misschien wel een keer een nieuwe op. Ja. En je hebt ook een

0: Die snurkkussens heb ik ook wel eens gehad. En dat die zorgen ervoor dat je hoofd altijd in een bepaalde richting ligt. Dan maakt dat volgens mijn vriendin bij mij niks uit. Of ik nou op mijn kop slaap of niet. Er komt toch wel altijd geluid uit. Maar het schijnt dat dat ook nog werkt.
1: Daar zit een soort inham in of zo?
0: Ja, en die stimuleert je dan dat je hoofd opzij ligt.
1: Oké. Okay.
0: Dus altijd handig. Alleen, dat is alleen maar voor positionele snurkers.
1: Positionele snurkers?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, je hebt nog andere soorten snurkers ook nog.
1: Met
0: andere zijn.
1: Heel wat snurkers.
0: Ja, apneu bijvoorbeeld. Dat is ook een soort geluk.
1: Dan kun je weinig aan doen. Ja, je hebt van die apparaten en zo. Maar dat is weer een heel ander. Maar je hebt een goed kussen momenteel?
0: Ik mag niet klagen.
1: Oké.
0: Ja, tenminste. En diegene die naast me ligt ook niet.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Ja. Nou, maar het is wel goed ook een nieuwe kussens. Nou, die geven dan deze week weg. En dan twee stuks. Natuurlijk altijd makkelijk. En dat doen wij door het spelletje schapen tellen. In dit geval. Nou, het is een cacofonie hier toen je de studio in kwam. Het was allemaal schaapjes wat er rondliep. Het is aan jullie om te raden hoeveel schaapjes er dan voorbij komen. In dit geval.
1: Je hoort ze mekkeren.
0: Ja, totdat wij zeggen dat je klaar bent met tellen. En dan houdt het op.
1: Ja, ik kan nu al gaan bellen, maar dat heeft niet zoveel zin.
0: Heeft geen zin.
1: Nee. De komende minuten dan komen er wat schaapjes voorbij.
0: Daarom 0592 33 11 88. Kom erop.

0: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
1: Nou, rustgevend, hè? Dat is het inderdaad. Ongelooflijk.
2: Ja, met die schapen, ja. Je hoort ze echt van alle kanten hier binnenkomen en geluid maken.
1: En ook al heel veel luisteraars die meteen, toen de eerste plaat weer ingestart, al gaat bellen. Het is de bedoeling dat we zetten de lijnen open, als wij zeg maar de introductie hebben gedaan. En vervolgens dan, als het dan afgelopen is en het tjoentje begint en wij beginnen. En die tussentijd, hoeveel schaapjes zijn er dan voorbij gekomen?
2: Ja, het is net even anders dan anders. Dus vandaar dat misschien sommige luisteraars ook even moeten wennen. Normaal gesproken dan bel je inderdaad wel direct. Maar nu moet je toch even wat langer geduld hebben. Want ja, ik heb al wat mensen aan de lijn gehad. Die zeiden, ja, 1 schaap, 3 schapen. Ik zei, ja, dat
1: klopt ook
2: dat
1: wel.
2: Dat klopt, maar er komen nog meer schapen. Ja, dus blijf luisteren.
1: Er komen nog meer schapen over de dam, ja. Om het zo maar te zeggen. Goed zo. Nou, dan gaan we gewoon de lijnen. En ik heb hier alle telefoonlijnen staan inmiddels volgens mij hartstikke op rood. Ik druk er gewoon op eentje. En, ja, dan
2: zien we wel, hè.
1: Dus even kijken wie er binnenkomt. Radio de Drenthe, goedemorgen.
3: Hallo.
1: Hallo, goedemiddag. Radio Drenthe met Wim.
3: Goedemorgen, met Ginny Kikkert.
1: Dag Ginny.
3: Ik dacht over 2 liedjes.
1: Jij dacht over 2 liedjes, hè?
3: Ja, aan elkaar. Ja.
1: Ja. Nou.
3: 6 schaapjes.
1: Helaas.
3: Oh.
1: Ja, het waren er meer.
3: Er kwam het tweede schaapje, dat blerde. En er zat nog een ander schaapje achter. Ja, maar was de derde.
1: Ja, maar er kwamen op veel meer momenten kwamen nog schaapjes voorbij. Dus, volgende week.

0: succes.
1: Ja, het is leuk.
0: Joe, doeg. Hoi. Nou, eens even kijken of we nog eens iemand kunnen doen. En dan zet ik die op deze lijn. Radio Drenthe, goedemorgen.
2: Morgen, Roelof Hendrik.
0: Roelof, mooi.
2: Mooi.
0: Nou, wat dacht jij? Hoeveel van die schapen waren er?
2: Vijf.
0: Je waren er vijf, hè?
2: Ja.
0: Dan mag ik jou feliciteren.
2: Dank je wel.
0: Het was goed, inderdaad. Ze zaten overal lekker in verstopt. In de introotjes, intussen Tieten inderdaad ook een keer. Dus je hebt nou, twee hartstikke mooie kussens won.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Heb je goede kussens op dit moment, of?
2: Nou, ik moet even nodig nieuwen hebben.
0: Je moet nee hebben. En, je hoeft niet alle details te vertellen, maar links is niet zo lekker meer, of...
2: Nee, links is niet zo lekker meer.
0: Nee. Nou, hartstikke goed. Hey, blijf even met alleen, dan zullen wij ervoor zorgen dat het allemaal dik voor elkaar komt.
2: Ja, oké.
0: Mooi zo. Yo, hi.

Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Om 5 minuten voor half 11 koffie en keuvel hier op deze maandagochtend. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio met Ger. Eerst Jeroen van der Boom. Dit is Jij Bent Zo.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vandeveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuis Hogeveen.

0: 1.nl.
1: Het is precies half elf. Ga nu met het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen. Dorpshuis Buddingenhof in Ruinerwold staat voor een grootscheepse renovatie. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Beheerder Ronald Bult somt een lijstje op met de huidige gebreken.
3: Ja, de wifi is allemaal nog houtje-touwtje hier. En de luchtventilatie, het is allemaal deur tegen elkaar loszetten. En allemaal dat soort acties. We zien ook letterlijk gewoon de scheuren in de muur staan. Dit is wc-rolhoudertjes die ermee stoppen. Omdat er veel meer mensen hier over de vloer komen.
2: De verbouwing gaat waarschijnlijk 1,5 tot 2 jaar duren. Tijdens die periode wil het dorpshuis wel gewoon open blijven. Assen krijgt mogelijk een islamitische begraafplaats. Een voorlopige locatie is al gevonden, maar eerst is nog bodemonderzoek nodig. Daarom is de beoogde plek nog niet bekendgemaakt. De rustplek moet groter worden dan die in Zuid-Laren, dat de grootste islamitische begraafplaats van Noord-Nederland heeft. Zodra bekend is waar de begraafplaats moet komen, moet de gemeenteraad nog wel akkoord gaan. Een noordelijke delegatie vertrekt vandaag naar het WK wielrennen in Canada, want daar wordt woensdag duidelijk of dat evenement in 2032 naar Noord-Nederland komt, of dat India aan het langste eind trekt. Een van de initiatiefnemers namens Noord-Nederland is Thijs Rondhuis, en ook hij gaat mee naar Canada. Volgens Rondhuis is India een geduchte concurrent.
4: Bij mij kan dus zien dat ze graag naar India willen. Het is niet de vraag of ze naar India met de WK gaan, maar wanneer ze dat gaan doen. India is interessant. Grote wereldmarkt, economisch. Er wonen 1,5 miljard mensen. Hè. Meer mensen dan in heel Europa samenwonen. Dus er zijn best een paar goede redenen om daarheen te gaan. Dus een stevige tegenstander. En het gevoel, ja, ik weet het niet zo goed.
2: En een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie Drenthe voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooit Gedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen Noord en Hogersmilde is dicht wegens wegwerkzaamheden. En die afsluiting duurt tot en met vrijdag 16 oktober. En dat geldt ook voor de aansluitingen op de A28. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Dankjewel, Ger. Als in huis dan met het weer.
5: Er ligt hoge druk boven Bretagne en daardoor waait bij ons een matige noordwestelijke wind. We krijgen vanaf de zee een mix van zon en bewolking aangevoerd. Het blijft vandaag droog en maximaal wordt het vanmiddag een graad of 18 tot 19.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: een beetje past bij onze kussenactie van deze week. Cliff Richard was dat en Dreaming.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: 8 minuten over 10:30. En degene die vandaag niet dreunt, maar fris en fruitig bij de ping is, is onze Aldert. En die is ergens in de buurt van M. En Teun. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, mooi. Ja, Noord-Bargen om precies te wezen. We hebben volgens mij het oldste derby van Drenthe, zo'n beetje. Maar in ieder geval, in Noord-Bargen stond ik op een heel idyllisch plekje. Midden in Noord-Bargen. Een tuin, een stilte-tuin. En dat betekent niet dat je zelf stil wezen moet. Maar, heb ik net al begrepen van Joke, Rijke en Cora, die is hier bij mij op reis staat. Jezelf, de stilte in jezelf te vinden, Joke. Zo staat het, hè?
4: Ja. Ja, dat is heel belangrijk.
3: Ja.
4: Want daar begint in feite jouw eigen bewustzijn mee. Als je stil wordt, dan kun je ontdekken wat er allemaal in jezelf zit.
3: Ja, nou, dan word ik per se niet altijd in blieden van, hè, trouwens. Maar...
4: Oh, maar dat is nou de kunst, hè?
3: Dat doe ik niet goed.
4: Dat is dan de kunst om daar niet meer mee te gaan, in waar je niet blij van wordt, maar het positieve eruit te halen.
3: Ja, een beetje zelfbewustwording, moet dat soort dingen zien.
4: Ja, precies. Ja. Ja, ja.
3: Het is de Vredesweek, en in het kader daarvan ben ik hier ook even min of meer stuurd. Zo van, joh, er is een vredeswandeling, maar Dit wat jullie hier doen, hier in de Vredestuin, dat heeft niet zoveel te maken met de Vredesweek op zich, hè?
5: Nou, dat dacht ik wel, Rijken.
6: Ja, toch wel. Ja.
3: Dit is Rijken.
6: Ja. Dit is Rijken. Ja. We hadden hier die vredespaal.
3: Ja?
6: Die staat hier al bijna 20 jaar. En daar staat in 4 talen de vredeswens. Mogen vrede heersen op aarde. Dat vinden wij belangrijk. Er is, dat zei je net al, er is een hoop gedonder op de wereld.
3: Ja.
6: En de bedenker van die vredespaal was een Japanner. Na Hiroshima dacht hij, die haat moet de wereld uit.

0: Ja. Als we nou palen neerzetten met die vredeswens en mensen zien dat vaak, dan komt dat op hun harde schijf. Daar had hij toen nog geen weet van. Maar dan gaat dat groeien in je hoofd.
1: Ja.
0: En deze stond er al. En toen hoorden we dat er vorig jaar op het Leeuweriksveld ook een paal gekomen is.
1: Ja.
0: En toen dachten we hier van, als we nou eens een route leggen van hier naar daar, we verbinden die palen. En we proberen.

0: die wandelroute vredesgedicht te zetten. Nou, Vredesmuseum opgebeld, dat is een virtueel museum.
1: Ja.
0: En daar hadden ze, behalve wat gedichten, maar niet zo heel erg veel, een tentoonstelling met cartoons.
1: Ja.
0: En die had ze 9 jaar geleden al op een bevrijdingsfestival hier in Drenthe gehangen.
1: Ja.
0: En we mochten die cartoons gebruiken. Dus ik heb de bestanden gekregen en we hebben ze uitgeprint en langs de route gezet.
1: Ja. Oh, je hebt hier niet maar bij de werk natuurlijk, hè, voor zo'n cartoon. Die kunnen we dus nou niet laten zien hier.
0: Straks, want hij staat hiervoor al. Er staat eentje hiervoor. Er staan er 20 langs de route.
1: Ja, en wat gaat het dan over? Over vrede, dan vraag ik je maar Cora. Maar goed, zo'n cartoon is vooral bedoeld waarschijnlijk om je aan het denken te zetten.
2: Ja, en het gesprek op gang te brengen. Dat mensen aan het wandelen zijn en dan komen ze een cartoon tegen. En dat is vaak toch wel een beetje controversieel. Het zijn grappen vaak.
1: Ja.
2: Dus dan kunnen ze met elkaar erover sparren. En het gaat natuurlijk niet alleen om het lopen en het vrede, maar ook om de verbinding. Want het is wij maken dus die verbinding tussen die twee palen.
1: Ja.
2: Dat willen we veel meer. Maar zolang er een groep omheen staat, want die palen staan ook altijd bij instellingen die diezelfde instelling hebben als wij om die vrede.
1: Ja.
2: Dat mensen dat bewust worden. Er staat er eentje bij het Vredespaleis. Dat is toch een hele belangrijke.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar ook in kleine geheugjes of bij kleine groepen of instellingen die daarmee bezig zijn. En als je die verbinding maakt, kijk, die vlekken die worden steeds groter, hè?
1: Dat is een idee.
2: Dat is het idee.
1: Maar Joke, nou nergens hem, hè? En nou wil ik niet dan een keer vervelend doen. Het is wel zo, ik zet de vredesvette zuur op deze aardbol. Dat geldt ook niet voor die pool, want die staat een beetje een onvindbaar plekje.
3: Ja, hoe kunnen ze dat? We hebben heel veel brochures gemaakt en overal neergelegd in alle kerken.
1: Ja.
3: Dus ook voor de vredeswandeling, dat mensen dus via die route kunnen lopen.
1: We staan hier op echt een heel stil plekje hier in Noordbarg. Ja. En ben je achteraf, binnen de...
0: Maar dat kwam weer door een toeval hoe wij met die paal kwamen.
1: Ja.
0: Een van onze vrijwilligers die werkte bij de bibliotheek in Klasinaveen. En daar werd een keer gezegd van... Guusje, dat boek wat je besteld hebt, dat ligt er hoor.
1: Ja.
0: En Guusje zei, ik heb helemaal geen boek besteld, maar laat maar eens zien.
1: Ja.
0: En dat was een boekje over de vredespaal. Over het ontstaan en het verspreiden ervan en er blijken er meer dan 250.000 op de wereld te staan.
1: Dus die op de Noordpool zelf.
2: Op de Noordpool zelf.
1: Ja.
0: En dan Finistère, helemaal het laatste puntje van Europa. Daar staat er ook een op een klif. En toen, toen zeiden we, die moeten we hier hebben.
1: Ja, precies.
0: Gewoon zo, op dit stille plekje.
1: Nou snap ik, dames, dat je hier heel veel mensen wilt uitnodigen. Inderdaad, dat het als een soort van olievlek uitbreidt. Van het vredegevoel, laten we met elkaar promoten. Dat kan natuurlijk nooit vaak genoeg gebeuren. En toch denk ik, ben niet bij de verkeerde. Je moet dat haat die volmachthebbers hebben op deze aardbol. Die is gewoon een heleboel op te verzieken. Die moet je hebben.
0: Daar zijn we een beetje mee begonnen door bij de mensen van de gemeente die ons bijgestaan hebben met de route.
1: Ja.
0: Om daar een drupje te laten vallen van. Als ze nou eens in Emmen, bijvoorbeeld in het Drentse Park of op het Raadhuisplein, ook een vredespaal zetten, daar komen wat meer mensen dan hier.
1: Ja, ja.
0: En zo kan die vlek gewoon groter en groter worden.
1: Ja.
0: Maar dan moet iemand het oppakken.
1: Er is vast een website waar we terecht kunt om te zien waar die polen staat, hoe die wandeling start.
2: Ja, er is een website van de vredespaal. Thuis staat ook op Wikipedia, kun je het wel vinden. Heel veel.
0: Ja.
2: Ja, maar wat je zei over die grote machthebbers.
1: Ja.
2: Er was wel een meneer die er binnenkwam. Die zei van, komt Poetin ook?
1: Ja, nou precies, die.
2: Ja. Nou, ik zei heel graag. Dan kan ik eens een lekker woordje met hem wisselen.
1: Ja. Ik geef je toch geen gelijk meer, vrees ik.
2: Nee, maar je kan zijn dat je een zachte ader raakt bij hem. Je weet het maar nooit.
1: Ja. Maar toch jongens, toch in logistiek wil ik het toch wel. Want mensen willen inderdaad wel bij die Paul begonnen. Want dit is een startpunt, hè?
3: Ja, dit is een startpunt, ja.
1: Ja, en hoe vinden we dit? Het is het huis in Brinkweg, is het?
0: Ja, nummer 40. En 40A zeggen wij altijd, want we zitten achter nummer 40.
1: Precies. Het is Imsuken, maar ga dan naar binnen. Zie je wel een body met vredestuin. Of stiltetuin ziet erbij,
0: stiltetuin. En daar staat al een cartoon van de vrede. Route. En de kaartjes, de routekaartjes, die hangen hier op het mededelingenbord. Dus iedereen die deze week, de route blijft deze week staan, de cartoon.

0: langs en dan halen we ze weer weg. We hadden alleen gisteren willen doen. Ja. En toen zeiden de mensen van de gemeente, laat dat toch staan in de Vredesweek. Ja. Dus dat doen we.
1: In vredesnaam.
2: Dat is wel een hele mooie.
1: Goed. Nou, in ieder geval, deze week, jongens, je kan terecht hier aan de Huizensbrinkweg nummer 40A. Dus loop in bij 40 achteruit, de stiltetuin in. Daar zie je die prachtige pol, het startpunt van een hele mooie stilte- en vredeswandeling.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl. Thank you.

0: Jimmy James samen met The Vagabonds en I'll Go Where the Music Takes Me. Het loopt zo uit een half uur. Dit is maandag, dus het is toch tijd om het weekend even te bespreken. Meestal hebben we het op sportief gebied ook nog wel eens... ja, natuurlijk Hosanna met ons aller PSV, maar dat is... gisteren ook een beetje verkeerd afgelopen?
1: Ja, de eerste nederlaag van het seizoen. Eigenlijk best wel onverwacht.
0: Ja, ja. En ik zag het, want volgens mij eerst met 1-0 achter... en toen was het tak-tak 2-1 voor. Ik denk, nou ja, gelopen race. En dan keek ik naar afloop en dan denk ik, hé, 3-2 verloren.
1: Ja, ik heb ze nog even gezien, die tweede en derde goal van Twente. En het zag er niet heel erg goed uit achterin bij de Eindhovenaren.
0: Oké, dus dan straks om 11 uur de persconferentie... van onze nieuwe bondscoach, Xavi.
1: Xavi Hernandez.
0: Ja, maar ze hebben dus de komende 2 weken geen eredivisie en keuken. Ja, weet ik eigenlijk niet, maar omdat er dan 4 interlands gespeeld worden.
1: Ja.
0: Dat is best een lange periode.
1: Dat is echt wel een lange periode. Ja, dus het ligt geruime tijd even stil, die competitie.
0: En komen de donderdag de eerste tegen Duitsland?
1: Ja.
0: Altijd s'avonds,
1: ja.
0: Ja. Hey, ik was van weekend, leuk, we hebben een neef- en nichtendag. Daar hebben we 1 keer per jaar, van de ene kant al, van mijn moeders kant en van mijn vaders kant hebben we er ook een keer gedaan. Nou, gezellig. En dat doen we dan altijd een beetje verspreid bij allemaal een keer om de beurten.
1: Ja.
0: En afgelopen zaterdag gingen wij naar Doetinchem. En dan denk je, nou, Doetinchem, dat is redelijk dicht in de buurt. Nou, je moet brood meenemen onderweg. Dat is echt een eind, hoor.
1: Moest bijna een overnachting boeken onderweg.
0: Nou, bijna wel, ja. En ik had gelukkig dan, ik was samen met mijn vriendin en nou, Hoogeveen rechtdoor. Op een gegeven moment ga je linksaf via Hengelo, Groenlo. Gewoon bij de Grolsbrouwerijen, dat soort dingen langs. En daar kwamen we gezellig in Doetinchem. En mijn 2 broers en zussen en mijn schoonzus die gingen ook heen. En die hadden een andere weg gekozen. Namelijk via de Zwolle, A50 Arnhem. En dan vervolgens pak je een stukje A12 richting Doetinchem. En dan kom je bij Zevenaar.
1: Ja.
0: En je hebt natuurlijk afgelopen zaterdag het ook een beetje gevolgd. Die hebben daar over 3 kilometer hebben ze 2 uur gedaan. Extinction Rebellion, die had zich er zelf op
1: protesteren.
0: Zoals gezegd. Ja. Nou, maar dan sta je er gewoon 2 uur dus stil, hè?
1: Ja,
0: uiteindelijk.
1: Dat is echt verschrikkelijk. Als het nog maar een beetje doorrijdt, dan gaat het nog wel. File sowieso natuurlijk nooit leuk. Maar als je echt helemaal stilstaat.
0: En ik snap best dat je mag protesteren. Protesteren is een groot goed in Nederland, maar wel de manier waarop. En vooral als je dan op die manier doet. En dan denk je, ja, je bent voor een beter milieu. En vervolgens sta je met 10.000 auto's, sta je daar gewoon 2 uur lang stil.
1: Ja.
0: Bloeren, ja.
1: Ja. En wat moet je dan? Je kan ook niet zomaar keren. Hè? Je ziet het soms wel eens dat mensen dat doen. Of dan gaan ze zomaar de berm eraf en dat
0: doen allerlei velden.
1: Ja.
0: Uiteindelijk. Nou, op zich een aantal mensen, je moest natuurlijk ook als je 2 uur stil zit. Je moet ook in naar het toilet. Nou, sommige mensen waren blij dat er zo af was. Ja. Nou, echt waar.
1: Dat trekt direct weg. Ja, trekt in het asfalt.
0: Goed snel. Maar in ieder geval, ze hebben het wel gered. En ondertussen in Den Haag hadden ze ook nog ergens een... een

0: een demonstratie. Waarvan ik denk van, nou, volgens mij is een circus in de stad daar. Want er liepen een stel clowns rond.
1: Nou, er wordt ook wel wat gedemonstreerd de laatste tijd.
0: Het is ongelooflijk. Ja, het is een groot goed natuurlijk om te protesteren. Maar dan moet je gewoon aan de kant van de weg gaan staan met een spandoekje en zeggen, boe, ik ben het er niet mee eens.
1: Ja.
0: Maar niet op die manier. En dan ook, met alle respect hoor, alle blanke mannen vooraan. Heb je dat gezien?
1: Nee, dat heb ik niet gezien.
0: Nou, die gast in Den Haag, een groot spandoek. Blanke mannen vooraan.
1: Oh.
0: En dan staat er een vrouw in de midden. Dan denk ik van, misschien een klein beetje analfabetisch of zo, dat ze niet helemaal goed kon lezen.
1: Misschien, nee, niet helemaal goed gelezen.
0: Nou ja, ik heb er wel een term voor, maar die mag ik op de radio niet noemen. Dus gaan we maar gewoon gezellige muziek draaien. Dit is Patrick Hernandez en Born to be Alive.

0: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of online.
2: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald.

0: percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Ander van de Belastingdienst.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Wim Boer.

Sister Sledge. Met Frankie op Radio Drenthe tot 12 uur koffie en keuvel. Met straks in de tweede half uur natuurlijk weer een terugblik op 80 jaar regionale omroep Noord-Nederland. Met vandaag aandacht voor, jawel, agro-disco. Blijf luisteren. Listening.

0: mooie klanken vanavond op je radio. En dat met hun Chiquitita. Kwart over elf. Even tijd om wat nieuwsberichten door te nemen, Ger. Ik zag iets en ik heb het al een keer eerder over gehad. Als je wel eens vliegt, en ik doe dat nog wel eens. En bijvoorbeeld bij de KLM,
1: ja,
0: dan krijg je altijd een broodje.
1: En het is voor mij echt wel weer een tijdje geleden.
0: Ja, hè?
1: Ja, een paar jaar geleden. Maar dat was een korte vlucht. Ik weet niet, krijg je daar ook een broodje?
0: Je krijgt altijd een broodje, ja, bij de KLM. En ja, ik kan je vertellen, het broodje is nog steeds hetzelfde broodje nu als wat jij altijd kreeg.
1: Maar wel vers, hopelijk.
0: Wel vers, maar wel een beetje kleffig. Ja. En het is heel neutraal, uiteindelijk. Want ja, het is vegetarisch, dus geen vlees. Maar... Dus kaas zit er dan op. Dus niet veganistisch. Dus daar moet je dan wel rekening mee houden, natuurlijk. Maar de KLM die gaat het allemaal veranderen. Want die zijn nu bezig met, vanaf eind oktober ongeveer, krijg je betaalde maaltijden. Als je gaat vliegen. En dan...
1: Ja, dat zal niet voor 50 cent zijn.
0: Nee, dat kost een beetje natuurlijk. En ze zijn dus nu aan het ontdekken, dat vind ik dan wel grappig, van wat moeten wij dan onze passagiers gaan voorschotelen? En nu hebben ze twee vluchten, en die naar Malaga en de Oslo, daar zijn ze aan het experimenteren.
1: Ja.
0: Nou, er is inmiddels al wel iets afgevallen, namelijk de friet met een hamburger.
1: Oh.
0: Het is een beetje lastig natuurlijk om het je te...
1: Met de friteuze.
0: De friteuze inderdaad. Als je een beetje luchtzak hebt, dan is het een beetje link. Maar die gaat dus in ieder geval niet door.
1: Airfryers misschien nog een...
0: Dat zou misschien wel een dingetje zijn. Maar ze zijn dus ook bezig bijvoorbeeld een salade of een pokeball.
1: Oh ja.
0: En die is natuurlijk ook vrij neutraal.
1: Die zijn wel vrij populair ook.
0: Ja. Ook wijn wordt straks te koop aangeboden. Ja, en dat was altijd gratis. Tenminste, koffie en limonade en een biertje was altijd gratis. Maar volgens mij wijn, daar gaan ze nu straks 7 euro voor rekenen.
1: 7 euro? Dat is een klein flesje zeker.
0: Dat is best duur.
1: Ja.
0: In dit geval. Dus ik ben benieuwd. Nou, binnenkort, ik ga wel komende zondag ga ik nog een vliegtuig nemen. Maar ik ga met een andere maatschappij.
1: Ja.
0: En daar moet je dus gewoon altijd al dik betalen.
1: Ja, nou dat zit dus ook in mijn hoofd. Ik dacht, de laatste keer dat ik gevlogen heb was bij een andere maatschappij. En dat is inderdaad gewoon sowieso betalen.
0: Het is altijd duur. Met Transavia in dit geval. Maar als je Ryanair, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik vlieg niet meer met Ryanair. Want dan moet je halverwege moet je krasloten kopen. Anders kom je niet op de bestemming aan.
1: Nee,
0: dus daar heb ik een hekel aan.
1: Ja.
0: Ik denk, ik kom hier om te vliegen en niet om kraslopen.
1: Je moet bij je buurvrouw op schoot zitten, zo'n beetje.
0: Dat bewijs je van.
1: Ja.
0: Ja, als er dan die man ligt, dan gaat iedereen nog staan.
1: Ja,
0: te vliegen.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar dan serieus.
1: Zoals je in de tram staat.
0: Ja, staanplekken in de vliegtuig. Heel apart. Nou, in ieder geval, de catering is dus bezig. Maar, en ik had er wel een keer van gehoord, maar dat schijnt dus echt zo te zijn. Op hoge hoogte, 10 kilometer, zeg maar, 8 of 9, 10 kilometer, smaakt het voedsel anders. Ze moeten het anders kruiden.
1: Oh.
0: Als het smaakt daar anders dan dat je het op de begaande grond
1: Wat grappig.
0: Zou eten.
1: Ik kan me er wel iets bij voorstellen nu.
0: Ja.
1: Nu je het zo zegt. Ja, het heeft alles met die luchtdruk te maken.
0: Ik zou wel een proefkonijntje willen wezen.
1: Ja, he?
0: Dacht ik. Ja. Even een mooi broodje hamburger of zo. En, wat is het verschil dan tussen...
1: Maar dat doen ze dus niet meer, die hamburger.
0: Nee, dat zit er helaas niet in.
1: Nou ja.
0: Dat zou ik wel lekker vinden.
1: Maar dan misschien veel pittiger maken dan dat je het normaal gesproken...
0: Het moet kruidiger en pittiger dan op de grond.
1: Nou, een beetje pittig eten vind ik niet verkeerd op zich. Dus.
0: Nee, maar als je in een vliegtuig zit te pittig, dan staat er ook een rij voor het toilet.
1: Nummertje trekken.
0: En daar hebben ze geen zoap, hè? Dus hou er rekening mee. Dus,
1: nee, ik kan niet het gangpad.
0: Oké, goed. Niet zo smakelijk, Wim. Hey, en daar zag ik een dingetje in Engeland. En dat vind ik wel leuk. En daar heb ik ook wel een geluidje bij. Dat is dit geluidje.
1: Okay.
0: Schapen in dit geval. En dat heeft niks met schapen te maken. Maar Britse complotdenkers die hebben weer iets ontdekt dat zeg maar hun leven in de weg staat.
1: Oh.
0: En dan denk je van hoe kom je daar nou bij? Ze hebben het gemunt namelijk op... Jawel,

0: wel verkeerssensoren. Als je bij een stoplicht komt, ja, dan is vaak ook dat er een sensor in zit. Die ziet, oh, er staan zoveel auto's staan er te wachten. En nou, oké, okay, dan ja, ga je misschien voor.
1: Ja, die springt dan eerder op groen.
0: Dat soort dingen. Als er niks staat, dan kan de andere kan gewoon doorrijden. Totdat er iemand staat. En die hou ik in de gaten. Die tellen dan ook hoeveel verkeer komt er dagelijks langs. Dan kan ik dan misschien ook mijn schema op aan gaan passen. De complottheorie is er nu. Dat mensen die gaan daar de kabeltjes van doorknippen. Want er is een beweging die gelooft dat die detectiesensoren van verkeer verhulde massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken.
1: Oh, het is denk ik wel heel ver gezocht.
0: En dan denk je van, nou, dat is misschien een klein incidentje, maar er zijn heel veel van die schapen in dit geval. Ze hebben al meer dan 200 stoplichten.
1: Serieus? Daar, ik vind dit wel zorgwekkend. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat mensen dan nog denken van ja, met privacy en ik word in de gaten gehouden, maar
0: nou, dat
1: je dit erachter zoekt.
0: Een beetje zelfs toen met die 5G-masten.
1: Ja.
0: Was in Nederland toch ook in coronatijd?
1: Ja, dat het ook heel erg schadelijk. Er gingen inderdaad ook allemaal verhalen over, maar dit, ja.
0: Ja, en je mag alles geloven natuurlijk, hè, maar dat je dan de boel gaat vernielen, dat is met die 5G-masten ook wel gebeurd. Maar hier dus ook, was een echtpaar is betrapt, die hebben ze dan op de video staan, een beetje een ANWB-koppeltje.
1: Ja.
0: En dan denk je van, nou, dat zijn mensen die kom je gezellig tegen als ze in de natuur gaan wandelen. Die gaan dus naar zo'n stoplicht, en moet je opletten, man die heeft dus een ladder onder zijn arm, die zet hem er tegenaan, en de vrouw die klimt naar boven met de tang en die gaat dan alles doorknippen. Ik zou sowieso die beelden wel eens willen zien.
1: Ja, ja, maar dan is dus iemand op dit idee gekomen en die verspreidt dat. En dan zijn er allemaal mensen, nou inderdaad, die schapengeluiden, die lopen dat achterna.
0: Ja.
1: Denken dat er een of andere laserstraal eruit gaat schieten op een gegeven moment.
0: Pjoem, pjoem, pjoem. Ja. Nou ja, zo werkt het dus een beetje. Het zijn allemaal schaapjes in dit geval.
1: Ja, je hoeft ze niet te tellen deze keer.
0: Nee. Rustig doorgaan. Taylor Swift nu.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emusoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
4: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek, zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen. Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Het is 11:30. Ga nu met een overzicht van het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Dorpshuis Buddingenhof in Ruinerwold ondergaat een grote metamorfose. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. En beheerder Ronald Bult vertelt wat er zoal aangepakt gaat worden.
7: Maar de grootste verandering gaat hem wel zitten in de grote zaal. Die gaan we kwartslag draaien. En dat is ook direct dan de grootste ingreep.

0: Plus een enorme bak verduurzaming. Hè? Dat is wel ook een hele belangrijke. Het gebouw is van 66. Dus je snapt dat, heb het even lekker warm, maar zet maar even het spulletje uit. En het is ook zo weer koud hier.
1: De verbouwing gaat waarschijnlijk 1,5 tot 2 jaar duren. Tijdens die periode wil het dorpshuis wel open blijven. En meer bouwnieuws uit Ruinewold, want ondanks protest van boeren gaat de bouw van 11 nieuwe woningen in het dorp gewoon door. Boeren maakten bezwaar omdat de woningen op minder dan 50 meter afstand van hun perceel zouden komen. Daardoor mogen zij geen onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Maar de Raad van State oordeelt dat de agrariërs het onkruid ook met de hand of mechanisch kunnen verwijderen. Een perceel gaat binnen de spuitvrije zone vallen, waardoor niets de woningbouw nog in de weg staat. Assen krijgt mogelijk een islamitische begraafplaats. Een voorlopige locatie is al gevonden, maar eerst is nog bodemonderzoek nodig. Daarom is de beoogde plek nog niet bekendgemaakt. De rustplek moet groter worden dan die in Zuid-Laren, dat de grootste islamitische begraafplaats van Noord-Nederland heeft. Zodra bekend is waar de begraafplaats moet komen, moet de gemeenteraad nog wel akkoord gaan. En een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie Drenthe voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooitgedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmilde is dicht wegens wegwerkzaamheden. En die afsluiting die duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Dat geldt ook voor de aansluitingen op de A28. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
2: Dank je, Ger. Als die neus dan met het weer.
3: Er ligt hoge druk boven Bretagne en daardoor waait bij ons een matige noordwestelijke wind. We krijgen vanaf de zee een mix van zon en bewolking aangevoerd. Het blijft vandaag droog en maximaal wordt het vanmiddag een graad of 18 tot 19.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hey, Remol!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: Hier is de Rijksradiodistributiedienst met een programma verzorgd door de OVMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
1: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Radio Drenthe 90.8.
3: 80 jaar zijn de provinciale omroepen van het Noorden dit jaar al in de lucht. En ja, zo heet dat dan in dit geval. En wekelijks ook een terugblik in het omroeparchief van Sjoerd Loijga. Sjoerd, een hele goede morgen.
4: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
3: Hey, je hebt natuurlijk 30 jaar bij RTV Drenthe geweest. In die begintijd was je vooral druk met muziek. Ik kan me voorstellen, vandaag even een muzikale terugblik doen.
4: Nou, helemaal. Als muziekredacteur heb ik vooral in de beginjaren van Radio Drenthe heel veel noordelijke muzikanten, zangers, zangeressen ontmoet. Ook aan de wieg gestaan van een aantal groepen die landelijk doorbraken. Skik, Busje Komt Zo, Hullemoer bijvoorbeeld. Vandaag neem ik je mee terug naar de jaren 80. Ja, deze kreet bleek later van de eeuwigheidswaarde.
5: Hé jongens, kijk eens wie eraan komt. Op je trekker.
3: Hapsakee, ik hoor het al. Agrodisco. De legendarische Dutch Boys. Ik kan me voorstellen, die waren natuurlijk hartstikke populair bij de regionale omroepen.
4: Nee, helemaal niet. In 1972 veranderde het Drentse bandje de Thunderbolts hun naam in de Dutch Boys. Ja, de muzikanten van het eerste uur, dat zijn eigenlijk nog tieners. Jans Hogeveen, zanger Henk de Roo, Cor Maatje. Het trio jongens treedt eerst alleen nog maar op in gelegenheden in hun eigen gebied, Zuidoost-Drenthe. Trouwens, aardig weetje, ze mogen er eigenlijk als bezoeker helemaal niet naar binnen vanwege de minimumleeftijd van 18 jaar. Ze werden via de achterdeur binnengesmokkeld, heb ik ooit gehoord. De band uit Zwarte Meer zingt vooral vrolijke liedjes in het Drents, Nederlands, maar ook zelfs in het Duits. Okay. En daar is weer de naam Henk Benboom. Die is verantwoordelijk samen met Koos Bloemsma. Zij schrijven de meeste nummers. Ja, de groep die breekt landelijk door in 1980 met Eppo. Voor de regionale omroep nog steeds geen reden om aandacht te besteden aan die Dutch Boys. Sterker nog, een poging om als Dutch Boys deel te nemen aan het toen heel beroemde Drents Liedjes Festival. toen nog Radio Noord, hè. Dat zat er ook niet in. Dat was een Jacques Dancona. Die vindt de muziek namelijk van de Dutch Boys veel te weinig niveau hebben.
3: Heel bijzonder in dit geval. Maar wat is er wel een populaire muziek op de zender te horen in die tijd?
4: Nou, bijvoorbeeld dit.

0: heerlijke, lekkere, vrolijke klanken. Maar wie zijn dit?
1: Nou, het nummer heet Peanuts. En je hoorde de Douwe Buiter Band. Ja, wonderlijk hoe later die wegen van Douwe en de Dutch Boys zich weer gaan kruisen. Hmm. Buiter die speelt al vanaf de oprichting bij een andere beroemde band, Black Lake, ook uit Zwartemeer. 2011 is hij te gast in mijn programma De S, wat toen in de middag werd uitgezonden om te vertellen over de start van zijn muziekcarrière. Al in de vroege

0: jaren 60 de start van Black Lake.
1: Toen waren er nog de Shadows eigenlijk, hè? Gitaarmuziek van de Shadows.
0: Maar wat moest jij daarbij dan? Je was toch nog gewoon een trompetist?
1: Ja, nou, die woonden daar graag bij, voor de afwisseling. Ja. ik ben toen... toen had men behoefte aan een bassist, dus ben ik bas gaan spelen en ik ben gitaar.

dan weet je waarover het gaat en dan kun je het uit de boekjes eventueel in. Maar ik had dus het voordeel, mijn vader was dus ook accordeonist. En toen ik een jaar of 4, 5 was, toen moest ik van hem al accordeons beelden. Want je hebt dus muzikanten die doen ze voor als muzikant, maar die zijn het eigenlijk niet. De muziek is dus bedoeld om andere mensen er blij mee te maken. En mijn visie over muziek is namelijk ook van... muziek kan heel goed zijn en muziek kan mooi zijn. En de combinatie daartussen...

0: Black Lake in dit geval. Met een live-opname uit de jaren 70. Met het nummer Another Rainy Day in New York City. Over Zwarte Meer gesproken. En Douw Buiter, die is duidelijk te horen natuurlijk als een multi-instrumentalist, of niet?
1: Ja, hij toetelt er behoorlijk op los in dit nummer. Maar hij is ook bekend als maker van jingles voor ons, de regionale omroep.
2: Radio de Rente, zo hoor je nog eens wat. Bij Radio de Rente zit iPad in het vat.
0: Wat zit er in dit geval nog meer in het vat dan?
1: Nou, de omroep die kan op een bepaald moment toch echt niet om de populariteit van die Dutch Boys heen. Ook daarbij speelt Henk Bebbom weer een rol. Hij organiseert in Smitty's Palace in Coevorden een eigen muziekprogramma. Dat heet de Turf Show. Met vooral ook zijn eigen artiesten. De regionale omroep die neemt in 1982 toch maar eens even een kijkje in Coevorden.
3: Goed, we zijn al aan het eind gekomen van deze vierde Turf Show. Dat is een geweldige show met veel artiesten en een ontzettend enthousiast publiek. Live vanuit Smitty's Palace in Coevorden. En nog even heel snel de lijst van artiesten die meegewerkt hebben aan deze vierde Turfshow. Jolanda en de Sunny Boys, de zingende buschauffeur, de Buco's, de Lucky Stars, Gerrit Engels, Peter Silver, Marga en Roy, de groep Stram, Henk B. Memphis, Gerard Schonebeek, Disco Henkie en Dan. Dan komt het, want de grote klapper van vanavond en de klapper van dit seizoen wordt natuurlijk weer een nieuwe single van de Dutch Boys. Dit keer gaat het over de vader van Eppo. Hij heet eigenlijk Eppo Harms en zijn vader is boer. Vandaar dat het plaat gaat over Boer Harms. We luisteren, we klappen en we kijken mee met de Dutch Boys, met Boer Harms. Tot de volgende keer bij de Turf Show. Bedankt.
4: Hey jong, kijk eens wie er aan komt. Op je trekken. Ik ben Boer Harms.
0: De Dutch Boys in dit geval. En dan toch via een omweg toch op deze regionale zender. Hè?
1: Ja, dus geen houden meer aan. Bij de ene na de andere hit. In 1988 moet de leadzanger, Henk de Roo, op dat moment om gezondheidsredenen stoppen. Geen probleem, want daar is Douwe Buiter. In zijn typische kleding, hoedje, koptelefoon en klompen maakt hij een zogenaamde bliksemtransfer van Black Lake naar de Dutch Boys.
5: Daar zag ik verschrikkelijk zin op. Ik moest Henk de Roo, die moest ik vervangen. En Henk die had een eigen gezicht, die had, daar was ik een beetje bang voor. Muzikaal kon ik er wat tegen doen, daar ging het niet om. Maar zoals hij dat deed, maar dat viel toch altijd nog behoorlijk mee. Dus, ik heb nooit één reactie erover gehoord dat het niet goed ging. Wij waren er dus mee gestopt, ongeveer een jaartje. En toen kregen we bezoek van artiestenbureau Roelofs. Die kwam bij ons en zei van, wij worden blauwbeld voor de Dutch Boys. Willen jullie niet meer? Ik zei, nou, laat het maar niet doen. Wij wel. Hij zei, weet je wat je dus kunt verdienen? Zeg? En hij fluisterde me waar het hoort. Ik zei, we doen het.
6: Ik ben een boerenkerel van het Drentse platteland. Ik ben eens nog ondenken, want wat is er aan de hand? Wie kriegt een nieuwe munt van een guldentje?

0: een veelgehoorde kreet. In ieder geval uitgebracht op 11 november 2001. Vlak voor die invoering van de nieuwe munt natuurlijk op 1 januari 2002. Dat is wel heel slim en commercieel gedacht voor de jongens.
1: Ja, mag je zeggen. Ja, daar heeft Douwe wel een neusje voor. Alleen als het echt om geld gaat, zelfs in een lied over de euro, is Douwe wat minder, ja, hoe moet ik het nou noemen, boerenslim misschien. Mm-hmm. Gelukkig heeft hij dan een hele bekende vriend. Eentje met grote handen en gouden tanden. Willem Duin.
2: Willem, dat was een hele speciale vriend van ons twee. Ja, toen ik hem voor de eerste keer trof, moest ik een lied opnemen voor Heracles. Daar moest ik een lied voor maken. Voor

En dat was dus klaar. En toen kwam het hele bestuur van Heracles komt dus bij mij. En die wouden dus hebben dat Willem dat lied eventjes en zo. Dat is hartstikke leuk. Die zit nou dus bij mij in huis. En nou Willem, wat moet het kosten? 10.000 gulden, zei ze. Dat bestuur stijl achterover en zei, je bent gek. Maar toen dacht ik van, nou, die man spoort niet helemaal. Maar een dag later komt hij bij me en zei, oh, jij bent hartstikke gek. Jij doet alles voor een paar kwartjes. Ik zeg, en daar zit een grote sponsoring achter. En toen zijn we dus bevriend geraakt. En hij had een grote mond, maar een heel klein hartje. Ik was echt hartstikke blij met zo'n vriend.

0: prachtig. Opgenomen in de studio dus van Douwe Buiten in Klazineveen. Willem Duin, 1984, met Wat maakt dat nou uit?
1: Ja, Willem uit Roswinkel, hè. Tot zijn overlijden in 2004 heeft hij daar gewoond. Ja, en Douwe zelf, die is inmiddels 79 jaar oud. Met zijn studio en muziekuitgeverij is hij inmiddels wel gestopt. Ja, maar eigenlijk in de hele noordelijke muziekgeschiedenis neemt hij voor eeuwig een prominente plek in. Ik noem nog even die namen: Jannes Aardeigens, Janneke de Roo, Willem Duin dus, Johan en Henk, Alex Vistering en natuurlijk de Dutch Boys. Allemaal artiesten die daarover mee kunnen praten. De rol van Douwe Buiten.
0: Ach, mooi. Het verhaal van Douwe. De muzikale duizendpoot. En natuurlijk ook de Ere Dutch Boy. De band die na zijn zoveelste comeback nog steeds met de bekende feestmuziek de hele tent op zijn kop zet. Hè?
1: Ja. Gaan.
0: En dat al sinds 1972. Sjoerd, dankjewel. Mooi eerbetoon aan deze fantastische man. Volgende week spreken we elkaar weer. Zullen wij gewoon afsluiten met Eppo in dit geval?
1: Oh, mooi. Gaan we meezingen met z'n allen?
0: Ja. Doen we dat. Eppo, de Dutch Boys. Sjoerd, hoi.
1: Tot

Apo. Apo, det er afroppen. Apo. Geef nou hier die kloppen. Dikke Apo. Het is afloop met. Kom eens hier. Zeg je met een klompen voor de kabo. Apo. Het is gebeurd.

0: lekker soepel in de heupen op deze zaterdag of deze maandagochtend. En dat we met Chubby Checker en Let's Twist Again. Ik weet niet hoe ik nu bij zaterdag kom. Het is volgens mij een klein beetje identiteitscrisis.
1: Ja, duurt nog eventjes.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Goed. Hey, Gert, mag ik jou bedanken?
1: Zeker, jou bedankt, Wim.
0: Straks veel plezier met Marita en Milko hier. En natuurlijk ook vanmiddag met René op Radio Drenthe. En morgenochtend om 9 uur ben ik weer voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Dan is het dinsdag, hè?
1: Dinsdag.
0: Oké, okay, goed. Ja. Ik hou er rekening mee. Steve Wonder tot slot en Superstition. Ik wens je nog een mooie dag. Hoi.

0: Sneupen en schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
1: Gezellig naar Vitalis.
0: Vitalismarkten.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort.
5: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73.

0: In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Goeie oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Marita Slip.

0: Newseekers op Radio Drenthe. Backsteel op Borrow. En daarmee werden ze tweede op het Songfestival van 1972.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. Twee hoofdkussens heb ik hier voor je klaar liggen. Die kun je winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is schaapjes tellen. Milko, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Marita.
0: Kun jij goed schaapjes tellen?
2: Ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik heet van achternaam Scheper, dus ik zou het wel moeten kunnen natuurlijk.
0: Milko Schaper.
2: Nee, een Scheper is een schaapsherder.
0: Tuurlijk, maar ik maak er gewoon Milko Schaper van. Vind ik nog leuk.
2: Voor deze week mag het.
0: Of fijn. Maar slaap jij over het algemeen goed of lig jij vaak te draaien?
2: Nee, over het algemeen wel goed.
0: Oké.
2: Hoe zit dat bij jou?
0: Ik slaap altijd goed. Ik raak mijn kussen ben weg.
2: Je ziet er ook uitgerust uit.
0: Dank je, dank je. Nou, jij bent mijn rechterhand vanmiddag. En samen maken we er een leuke middag van. En hou je natuurlijk alles op het nieuws in de gaten. Verder gaan we op zoek vandaag naar mensen die graag in doodse stilte in de natuur willen zijn. In de hobbyhoek een sport met paarden, torens, een koning en een koningin. Dan weet je denk ik wel waar ik het over heb.
2: Ik denk dat ik hem wel kan invullen, ja.
0: Maar straks bel ik eerst met de regenboogambassadeur Henk Nijmeijer. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jongeren namelijk negatiever staan tegenover homoseksualiteit. Nou, waarom? Dat hoor je zo. Eerst gaan we naar Kikkersan. Dit is Aardig voor Mekaar.

0: Tom Jones op Radio Drenthe en Love Me Tonight. Ja, de acceptatie van homoseksualiteit is in de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. We gaan het erover hebben met regenboogambassadeur van Drenthe, Henk Nijmeijer. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik schets even wat cijfers uit dat onderzoek. In 2021 keken 78% van de meisjes op de middelbare school nog positief aan tegen homoseksualiteit. Nu is dat nog maar 51%. Ja, bij de jongens is het zelfs gedaald van 40% naar 22%. Ja, mijn eerste vraag is dan, hoe komt dit?
1: Wauw, ja, de verklaring.
0: Ja, wat denk jij?
1: Nou, dat is heel ingewikkeld, want je kunt ook heel moeilijk een schuldige aanwijzen. Ik bedoel, jongeren groeien allemaal op in verschillende werelden nu. Het thuis, op school, bij vrienden, op sportclub. En natuurlijk ook steeds meer online. En daar komen ze natuurlijk allerlei opvattingen tegen. Mm-hmm. En ja, daarom vind ik ook wel dat onderwijs een belangrijke taak heeft. Namelijk niet om jongeren voor te schrijven wat ze moeten denken, maar vooral om te leren omgaan met verschillen. Yeah. En tegelijkertijd duidelijk maken dat gelijkwaardigheid en veiligheid bijvoorbeeld ook van een ander nooit ter discussie mag staan.
0: Nee, jij zei het al, onder andere social media. Ja, op social media natuurlijk de laatste jaren heel veel uitspraken van bijvoorbeeld een Andrew Tate in opkomst. Hoeveel invloed hebben die op jongeren?
1: Nou, die hebben ongetwijfeld invloed. Er is ook wel onderzoek naar gedaan. Hè, dat heel veel jongeren die rolmodellen toch heerlijk aanbidden, zeg maar. Ja, dus dat heeft zeker nadrukkelijk veel invloed.
0: Ja. Ja. Ja, schrik jij van dit soort cijfers?

0: uit dit nieuwe onderzoek?
1: Nou, schrikken. Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn.
0: Nee.
1: Ik weet natuurlijk, omdat ik hier natuurlijk weer redelijk actief in ben, al heel lang dat de acceptatie steeds ingewikkelder wordt. En dat de polarisatie steeds groter wordt. En mensen ook steeds. Mensen die echt tegen zijn, die zich ook nadrukkelijk meer laten horen dan dat er vroeger was. Maar ik schrik van deze cijfers, en zeker onder jongeren. Dus ja, daar moeten we wel iets mee. Vooral niet in paniek raken, maar vooral zorgen actie ondernemen.
0: Zeker. Ja. Want wat moeten wij daar mee, volgens jou? Wat zou de beste manier zijn?
1: Nou, als er al een beste manier zou zijn, dan hadden we die ongetwijfeld met elkaar al ontdekt. Mm-hmm. Maar in Drenthe hebben we nu gekozen, daar zijn we al een tijdje mee bezig, om samen met scholen en maatschappelijke instanties en organisaties en gemeentes en de provincie Drenthe om te kijken hoe kunnen we die sociale veiligheid op scholen nu verbeteren. En daar zijn we nu bezig om een programma voor te ontwikkelen. Ik hoop dat die ook straks los kan gaan en dat die ook van start kan gaan. Ja, en de urgentie, die is er nu ook wel. Ja. Hè, zorgen dat we ook aan de slag moeten. Dat kinderen ook veilig op school zijn. En als ouder zou je toch heel graag willen dat je kind veilig op school zit.
0: Ja, en dat is natuurlijk één stukje, hè, dat op school een veilige omgeving gecreëerd wordt voor kinderen om zichzelf te kunnen zijn. Maar wat is voor ouders hierin nou de rol? Thuis.
1: Ja, dat is altijd heel ingewikkeld. Want daar hebben we natuurlijk op zich minste invloed op.
0: Ja.
1: En dat bedoel ik ook meer vanuit de overheid. Wat we wel kunnen doen, is natuurlijk in die sociale omgevingen waarin kinderen zitten en zich bevinden, zoals in sport en school, maar ook in een andere vrije tijdsbeleving, daar kunnen we natuurlijk wel wat invloed op uitoefenen. En vandaar natuurlijk in Drenthe zijn we begonnen met een veilige kleedkamer, ook met name om die veilige cultuur wat meer in die sport te creëren. Mm-hmm. Ja, en nu willen we graag met die scholen aan de slag om te kijken van, kunnen wij daarin een bijdrage leveren om samen met die scholen naar een omgeving te gaan waarin kinderen zich ook veilig voelen.
0: Ja.
1: Zichzelf kunnen zijn.
0: Dit zijn landelijke cijfers. Hè? Wat hoor jij in Drenthe? Als we kijken naar de praktijk, hoor jij veel geluiden van kinderen, van jongeren die zeggen, ja, ik ben homoseksueel, ik voel me niet veilig. Is dat echt ernstig?
1: Ja, die geluiden hoor ik ook. En ik heb al vaker gezegd dat wij op dit moment harder moeten vechten om te behouden wat we hebben dan dat we stappen vooruit maken.
0: Ja.
1: Dit zijn inderdaad landelijke cijfers, maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat Drentse scholen zich buiten deze maatschappelijke ontwikkelingen bevinden.
0: Ja.
1: Ook ik krijg signalen, ook wel vanuit meldpunten en bijvoorbeeld ook van de Regenboogloket stichting die zich bezighoudt met dit soort vraagstukken. Ja. Daar hoor ik ook wel het nodig over, ja.
0: En je had het over zo'n programma, hè, om veiligheid te vergroten op scholen voor kinderen. Wanneer gaat dat programma draaien? Of zijn ze daar eigenlijk al mee bezig achter de schermen?
1: Nou, we zijn ermee bezig om het programma goed op te zetten. Mm-hmm. En goed op te tuigen. Dat doen we samen met de CMO Stam en GGD Drenthe en Regenboogloket en nog meer van dat soort instanties zijn vooral bezig om te kijken van hoe kunnen we dat samen met scholen doen. De bedoeling is dat het dit jaar allemaal van start gaat. Dus ik hoop in oktober dat wij ermee aan de slag kunnen. Bij de provincie ligt het nu, dus we gaan even afwachten hoe het daar nu verder politiek wordt afgewogen.
0: Ja.
1: Maar de urgentie, dit rapport geeft ook de urgentie aan.
0: Absoluut. Ja, en dan hopen dat we volgend jaar betere cijfers zouden hebben, hè?
1: Klopt. En voor ons is het heel belangrijk. Deze cijfers moeten ons niet verleiden tot paniek, maar tot actie.
0: Ja.
1: Niet één dag per jaar laten zien dat iedereen erbij hoort, bijvoorbeeld op een Paarse Vrijdag of een Kom-Maar-Oud-Dag. Maar ervoor zorgen dat alle jongeren 365 dagen gewoon op school kunnen zijn.
0: Ja.
1: Veilig.
0: Veilig.
1: Ja,
0: ja, mooie boodschap. Ja. Lijkt me goed om daarmee af te sluiten. Henk Nijmeijer, regenboogambassadeur van Drenthe. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
2: Let me be your hero. Would you take

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning... gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen... en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
2: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoort de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Het is 12:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Milko Schepen.
5: Goedemiddag. Dorpshuis Biddingenhof in Ruinerwold ondergaat een grote metamorfose. De voorbereidende werkzaamheden die zijn al in volle gang. En beheerder Ronald Bult die vertelt wat er zoal aangepakt gaat worden.
6: Maar de grootste verandering gaat hem wel zitten in de grote zaal. Die gaan we kwartslag draaien. En dat is ook direct dan de grootste ingreep. Plus een enorme bak verduurzaming. Hè. Dat is wel ook een hele belangrijke. Het gebouw is van 66. Dus je snapt dat, het even lekker warm, maar zet maar even het spulletje uit. En het is ook zo weer koud hier.
5: De verbouwing die gaat waarschijnlijk 1,5 tot 2 jaar duren. Tijdens die periode wil het dorpshuis wel open blijven. Een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten.

0: provincie Drenthe die voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooit Gedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmilde is dicht vanwege wegwerkzaamheden. En die afsluiting die duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Dat geldt ook voor de aansluitingen op de A28. En het RW Racing Team met Dwingelo als thuisbasis die heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto 2-coureur Deniz Öncü vastgelegd. Öncü die heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegens, 17 podiumplaatsen en 8 pole positions achter zijn naam staan en brengt dus ervaring mee naar het Drentse Moto 2-team. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
1: Milko, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis, een hele goede middag.
2: Hoi Marita, goedemiddag.
1: Nou, ik vind het weer, ik zei het vorige week ook al, een soort van niks aan de hand weer. Gewoon lekker, hè? Zonnetje, prima temperatuur. Nou, mag wel. Zo, ja.
2: Als je daar buiten rondkijkt, denk je, het is geen zomer, het is geen herfst. Nee. Ja, het is eigenlijk precies september.
1: Ja, een beetje dat Indian Summer gevoel.
2: Nou, die krijg je aan het einde van de week nog wel. Want dan pas ligt het hoge drukgebied echt op de juiste plek voor hele zonnige dagen. En waarschijnlijk temperaturen net boven de 20 graden.
1: Oh, lekker.
2: Maar dan moeten we nog wel geduld hebben, want op dit moment ligt hij niet op de goede plek. Vandaag hebben we nog geluk. De wind komt wel vanaf de zee, maar de temperatuur is ook heel gemiddeld eigenlijk. 18, 19 graden. Het is ook zelfs droog. Maar de komende paar dagen doen we eerst even een stapje achteruit. Dus als je vandaag de kans hebt deze middag, steek even je snuit naar buiten. De zon is morgen bijna niet van de partij.
1: Nou, jammer, jammer. Dus dan wordt het ook wat kouder dan?
2: Nou, eigenlijk niet. We hebben dus vandaag 18 tot 19 graden met een matige noordwestelijke wind. Die wind die gaat wel wegvallen. Vannacht is het eerst heel rustig weer en zou er een beetje nevel kunnen ontstaan, vooral in het zuidoosten van de provincie. En morgen hebben we een vergelijkbare temperatuur, opnieuw een graad of 18. Heel weinig wind, maar dan houdt de bewolking waarschijnlijk stand. Het is een grijzige dag en als de zon er al doorkomt is het een losse bleke opklaring. Maar het blijft ook wel droog morgen. Dus wat dat betreft gewoon vergrijzing en ietsje koeler, 1 graad minder. Maar in de nacht richting woensdag, dan loopt het dicht met nevel en mist en allerlei andere grijzigheid. Woensdag opnieuw 18 graden overdag, misschien 17 als het bewolking wat dikker is. En dan is het in eerste instantie grijs in de ochtend. Kijk, dan heb je helemaal niet zo'n mooi najaarsgevoel.
1: Nee.
2: Hoewel die verstilde en verkielde dagen, bijna geen wind, dat hoort er ook wel bij. Woensdagavond passeert er een front, gaat het even regenen. Dat is voorlopig de eerste regen en ook weer de laatste regen. Een aantal millimeter valt er dan. En daarachteraan, dan krijgen we dus hoge druk vanuit een andere richting. De hoge druk boven Oost-Europa bouwt zich wat op. Wij krijgen een zuidenwind. Donderdag is een overgangsdag. Dan is de wind nog noordwesten en in de ochtend is het wat druilerig. Bij een graad of 16 of 17. Daarna wordt het droog. De wind gaat om naar het zuiden. En vanaf vrijdag, en dan lijkt het erop dat dat best nog een aantal dagen duurt, door het hele weekend heen. Vrij zonnige dagen, in de ochtend gevoelig voor mist, maar die moet dan wegbranden. Een temperatuur van rond of net boven de 20 graden en droog.
1: Nou,
2: is
1: lekker.
2: Een nazomer.
1: Ja, echt een lekkere nazomer. En vandaag is ook een prima dag, dus daar gaan we gewoon van genieten.
2: En vandaag past eigenlijk ook al goed in dat thema. Temperatuur is vergelijkbaar met een mix van zon en bewolking dus. Dus we kunnen vandaag even snuffelen aan hoe het waarschijnlijk richting volgend weekend en nog een paar dagen daarna ook lijkt te zijn.
1: Hartstikke lekker. Hans, dankjewel. Fijne middag.
2: Hetzelfde.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Hey, Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij

0: Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunks, die kussens zijn net even te goed.

0: Roos en ik, zoet.
1: Ja, Beyoncé was dat. En Texas Hold'em, ze was ineens klaar.
2: De hulplijn.
3: De hulplijn.
1: En normaal gesproken, dan ben je natuurlijk niet gewend dat hier de hulplijn zit. Normaal gesproken gaan we natuurlijk nu naar onze Aaldert die op Chuck is. Maar zometeen na 1 uur hoor je Aaldert. Want Aaldert die is bij een hele spannende op Chuck. Heeft daar iets meer tijd voor nodig. Dus toen zeiden we, nou dat geeft niet. Dan gaan we gewoon eerst eens eventjes naar onze hulplijn. En in onze hulplijn vandaag bel ik met Jaap de Bruin. Hij is van werkgroep Het Fan van het IVN. Jaap, een hele goede middag.
4: Goedemiddag.
1: En we gaan even de natuur in, Jaap. Want we gaan naar een prachtig ven vlakbij Exlo. Wat is dat voor ven?
4: Dat is een ven, heel oud eigenlijk. Het is een pingelruïne. Dus uit de ijstijd, de vorige ijstijd, is het ontstaan.
1: Ja.
4: En daar leven bijzondere, heel mooie dieren in. De kampsalamander bijvoorbeeld. En op de oever, daar groeien planten zoals een zonnedauw. Dus hele bijzondere planten. En met onze werkgroep onderhouden we dat gebied. Dat de dieren en de planten een kans krijgen. En dat het gebied ook mooi is ook voor wandelaars.
1: Ja.
4: Om erop uit te kijken.
1: En is dat veel werk?
4: Ja, behoorlijk veel. Vooral dit jaar. Want het, van de zomer is alles verschrikkelijk hard gegroeid.
1: Ja.
4: Dus de komende tijd hebben we heel veel werk om boompjes af te zagen, terug te zetten. En bramen te verwijderen.
1: En dat doen jullie met een groep vrijwilligers. Wat ik heel erg leuk vond, en ook wat mij pakte eigenlijk in de tekst, was je kunt hier de stilte nog horen.
4: Ja. Ja, het is echt ver weg van de doorgaande wegen. Dus het kan nog behoorlijk stil zijn.
1: Ja, dus lekker in rust werk je daar.
4: In rust, ja, ja. Klopt. Ja, want we hebben ook geen motors aan en dat soort dingen. Dus ook als we aan het werk zijn, op zaterdagochtend, dan heel erg rust. En je ziet soms ook wel eens groepen vogels overvliegen. En die hoor je dan eerst en die zie je dan. Dus daar is ook al wel aandacht voor.
1: Ja. Het is dus echt heel erg stil. Jullie werken daar met een groep vrijwilligers. Hoe groot is die groep vrijwilligers?
4: We hebben ongeveer 20 man, waarvan er meestal een stuk of 10 komen opdagen.
1: Ja. En doen jullie dat vaak? Moet je elke week daar naartoe?
4: Nee. 7 keer per jaar. Op de eerste zaterdag van de maand in de winter. Van oktober tot maart.
1: Mm-hmm.
4: Want we kunnen niet werken in het broedseizoen.
1: Oh, nee, tuurlijk niet. Nee, dan moet je de vogels natuurlijk helemaal met rust laten.
4: Dan moet je met rust laten. Dus ja. In de winter werken we.
1: Oké. Okay. En daarom hebben we jou nou aan de lijn. Want jullie zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, hè?
4: Ja, we kunnen altijd wel nieuwe mensen gebruiken.
1: Ja. En met hoeveel mensen zoeken jullie?
4: Nou, dat maakt niet zo gek veel uit. Want het terrein is groot genoeg dat iedereen ruimte heeft om te werken. Meestal werk je in groepjes van 2 of 3 mensen.
1: Mm-hmm.
4: En we kunnen wel heel veel groepjes rondom het ven wel plaatsen.
1: Ja, en ik lees dat
4: dus
1: jullie
4: voor het onbeperkt wil ik bijna zeggen.
1: Oké, okay, ja, en jullie komen voor het eerst nu weer op 3 oktober, zaterdag 3 oktober, ja, 3 oktober. Bij elkaar. En je bent dan ongeveer een ochtend kwijt, geloof ik.
4: Ja, we beginnen om 9 uur. En dan hebben we half 11 iets. Drinken we met z'n allen wat koffie. En dan werken we door tot zo'n 12 uur, half 1.
1: Mm-hmm.
4: En dan

0: is er ook iemand die heeft een soep gewarmd. En eet met z'n allen een bordje soep en wat broodjes erbij. En daarna gaan we weer naar huis.
1: Nou, het is ook heel gezellig vanochtend even samen.
0: Ja.
1: Ja, Jaap, als mensen dit nou horen, hè, en ze denken, ja, ik wil wel, maar ik ben niet zo handig in de tuin of zo. Ik ben niet zo goed met groen. Maakt dat nou heel veel uit?
0: Nee, dat maakt niet uit. Nee, we hebben gereedschap is ter beschikking. Ja. De beugelzaag en takkenscharen. Nou, daar kan eigenlijk iedereen wel mee omgaan.
1: Kijk, en je krijgt denk ik ook heldere instructies. Allemaal, ja, precies. Nee, ja, het is
0: natuurlijk... precies.
1: Nee, ja. Nee. mensen die geïnteresseerd zijn, ja, waar kunnen zij zich aanmelden?
0: Ze kunnen mij een mailtje gaan sturen.
1: Ja.
0: En zal ik even een e-mailadres geven?
1: Ja, dat mag, ja.
0: Dat is dbsmaarn.
1: Ja.
0: @kpnmail.nl.
1: Ja. En daar kunnen ze naartoe mailen als ze interesse hebben om mee te gaan werken. En dan mogen ze ook al gelijk 3 oktober komen.
0: Jazeker.
1: Nou,
0: ja.
1: Lijkt me goed. Ik herhaal nog een keer het e-mailadres dbsmaren@kpnmail.nl. En als het nou allemaal te snel gaat, mag je natuurlijk ook eventjes naar onze studio toe bellen. En dan zorgen wij weer dat je in contact komt met Jaap. En dan moet het volgens mij goed komen. Jaap, dankjewel. Bij deze is de oproep gedaan. En ik hoop dat er veel mensen zich aanmelden. En succes, hè, weer op 3 oktober.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, dankjewel, Jaap. Hoi, hoi.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding. Alleen
4: dit
3: in een
4: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert.

0: Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Aa en Hunze. Radio Aa en Hunze.
2: Radio Aa en Hunze.
1: Dit is Radio Aa en Hunze.
3: Radio Aa en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Marita Slip.

0: driver's seat op Radio Drenthe, Snippende Tears.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik zei het net al, we hebben Aldert even verschoven naar even naar ene. En dat heeft er alles mee te maken dat Aldert, ja, het is een beetje een bijzondere op Chuck. Het heeft nogal wat voeten in de aarde om hier allemaal live bij te kunnen zijn. Want Aldert is in Zuidwolde voor een bijzonder moment, hè Aldert?
3: Ja, een gedenkwaardig moment, hè. Want we staan in Zuidwolde bij de hervormde kerk. En daar wordt as we speak, en die moet ook zeker in de televisie aanzetten naar die gelegenheid hebt, daar wordt de haan weer op de toren zet. De haan die een hele poos wegwest heeft. En die is hier nou nog in een soort verpakking zit, de vergulde haan. Jongens, kan het er al in muut?
4: Kan het,
3: kom maar even zien. Hier, want hij hebt nou zo mooi dichtbij. Oké, en Theresia is een van de, dat is de koster van de kerk. Die haalt nou de haan uit de verpakking. Is niet zo overdreven groot, hè, Theresia? Nee. Ik had eigenlijk verwacht dat het wat groter zou wezen.
5: Nee, inderdaad. Ik had ook gedacht dat hij iets groter was. Maar ja, toch wel weer groter dan dat je hem ziet, hè, zo op de toren.
3: Ja. Wat reden je zo? Maar hij ziet nou
5: nee,
3: op mijn kop.
5: Ik mag hem niet, want er zit een knikker in. Dat is een kogelager en anders valt hij eruit.
3: Oh, dat moet niet.
5: Dat kan niet.
3: Oh, ik ben mij met mijn zaak die me niet aangehoord. Nou, in ieder geval, gaan jullie lekker naar boven. Haan hem dan lekker op. Ik mag best wel in met naar boven, maar ik heb er niet zo heel erg groot op. Pieter, mooi, je bent van de voorbereidingscommissie.
4: Ja, klopt.
3: Wat moet er allemaal gebeuren aan de kerk? Ja, behalve de haan, dat is dan de één ding.
4: Nou, uiteindelijk, dat moet vernieuwd worden. Maar meneer, die is dan, die dat regelt allemaal.
3: Ja.
4: Dus alle leien moeten eraf. Die liggen er nu 100 jaar op.
3: Ja.
4: En ja, ze zijn dan vernieuwd toe.
3: Dat moet allemaal nog gebeuren, hè?
4: Dat moet allemaal nog gebeuren.
3: Ja. Is dit het begin nog maar eigenlijk van de grote restauratie?
4: De toren, dat was het begin.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, oké. Okay. Dus nou goed, dan hebben we in ieder geval een groot begin. Ik loop even naar Henk. Want Henk is tenslotte een van de kerkrentmeesters van deze kerk. Henk, maar dus dit is nog maar de aftrap van de grote restauratie.
6: Dat is eigenlijk de aftrap. Ja, de toren die was verrot. Dus dat is nu gerepareerd.
3: Ja.
6: Daar komt nu de haan weer op. Dus dan hebben we de toren, die is straks geschilderd. En die is weer in goede conditie.
3: Dat zie ik wel.
6: Ja. Maar dan komt de volgende stap. Je ziet het al, ze zijn aan stijgers bouwen.
3: Ja.
6: Dus dan worden er allemaal nieuwe leien op het dak gelegd.
3: Ja.
6: De hele kerk wordt geschilderd. En dit is de bedoeling dat die gevoegd wordt. Dus de hele buitenkant krijgt eigenlijk een opknapbeurt.
3: Ja. Nou ja, veel kerken in Drenthe hebben toch een beetje een zieltoon bestaan op dit moment. En ook vooral financieel, hoe zit dat hier?
6: Nou, dat is hier ook
3: niet aans?
6: Niet aans, Lekograstouw. Maar we hebben aan alle kanten subsidies. We hebben gespaard.
3: Ja.
6: We hebben een stuk land verkocht. En zo proberen we die financiering rond te krijgen.
3: Ja, precies. Ja.
6: Er wordt nog geld geleend.
3: Ja.
6: Dus ja, we moeten. We hebben ook geen keus.
3: Nee.
6: Die leien die liggen er 100 jaar op. Precies dit jaar 100 jaar.
3: Ja, hè?
6: Ja, en leien die gaan mee van 80 tot 100 jaar, hebben we begrepen.
3: Dus je hebt geen schuld meer?
6: Geen schuld.
3: Nee.
6: En ze vallen er ook af. We moeten constant moeten we ze weer repareren en zo.
3: Ja, er komt er ook weer.

0: Leiden op, of gewoon
1: ja,
0: pannen?
1: Ja. Nee, ik kom gewoon weer Leiden op.
0: Ja, hè? Ja. Suzanne, je zit ook in deze commissie om financiën binnen te slepen voor de restauratie. Je hebt die haan net ook gezien. Wat markeerde er eigenlijk aan die haan?
2: Nou, die was aardig kapot gegaan. Ook door de vogels die erop komen en met klauwen erop zitten. Dus dat gaat er allemaal af. Ja. En allemaal door de poep natuurlijk van al die vogels. Dat vreet helemaal in.
0: Ja, ja.
2: Dus ja, dat wordt er niet beter op na zoveel jaar.
0: Nee,
2: ja. Dus dat moest echt wel vernieuwd worden.
0: Ja, ja.
2: En om het geld binnen te krijgen hebben we dus ook heel veel acties gedaan. En we hebben ook al een heel mooi bedrag al binnengekregen. Maar natuurlijk niet genoeg.
0: Nee.
2: Er moet nog veel meer bij.
0: Ja, zo'n hanenlijn al, want we hebben net in zien van dichtbij. Dat is echt gold, hè, wat erop zit.
3: Ja, daar zit goud over.
0: Ja.
3: Het plat goud,
0: ja.
3: Dat is speciaal dat erop gemaakt is.
0: Ja, precies. En dan moet je weer jaren mee kunnen.
3: Dan moet je weer jaren mee kunnen.
0: Ja. Kijk, en as we speak. Oh, kijk, en nou ziet het. Heeft er net boven. Boom opzet, boom op de windvaan.
3: Hij staat erop.
0: Ja, mooi. En dan is de wapen af, hè, zo.
3: Nou, schitterend.
0: Dat is toch een gedenkwaardig moment.
3: Ja, voor ons is dat een heel mooi moment.
0: Ja.
3: Maar niet alleen voor ons, voor heel Zuidwolde.
0: Ja. Ja,
3: de kerk is niet alleen een kerkelijk iets, maar ook een monument.
0: Ja.
3: En dat is zo schitterend voor ons, voor Zuidwolde.
0: Ja.
3: Ja.
0: Henk, ik loop nog even naar je, want je bent tenslotte ook medie van... ze kunnen wat bedenken en ze hebben ook wel heel wat financiën al binnen sleept. Maar ja, je moet het tenslotte uitgeven.
1: Ja.
0: En het is allemaal rond, financieel?
1: Ja, rond. We hebben een behoorlijk deel hebben we gespaard. En dan bleef er een ton of drie, moesten nog uit andere middelen gemaakt worden.
0: Ja.
1: En nu hebben we daar een lage rentelening voor. En dan is het natuurlijk, want dan komt jaarlijks op een begroting. Ja, die leningen die moeten afbetaald worden en de rente moet je betalen. En nu is de missie eigenlijk om dat bedrag zo klein mogelijk te krijgen. Door allerlei acties en fondsen willen we proberen dat zo klein mogelijk te krijgen. Zodat we als kerk dat ook nog verkrachten kunnen naar de toekomst toe. Dat komt eigenlijk op neer.
0: Behalve die lijn, wat er nog meer aan gebeuren? Ook intern, in het interieur?
1: Ja, dat kunnen we wel moeilijk doen, maar dat is de volgende fase.
0: Ja. Zo dan wel eens weer.
1: Nou, eerst maar eens gaan sparen.
0: Ja.
1: Ja, binnen kan er ook uit plafond zitten, zit ook hier en in de binnenbekleding en zo. Maar, ja,
0: en wanneer met de klaar wezen?
1: Dat hopen we toch wel een medio van je klaar te hebben.
0: Ja, zo. Over een jaar is werking.
1: Laat dat maar eens doen.
0: Ja, goed. Ja,
1: dan moet het klaar weer. Dat is wel een mooie ding.
0: Grote klussen dus te wachten hier bij de Hervormde Kerk in Zuidwolde. Het begonnen is er en de haan stiet weer op de toren.

0: je kunt eigenlijk alles mooi vinden. Ja, Man for Man vindt dit heel erg mooi. Pretty Flamingo was dat.
1: De slingerplaat.
0: Wat ik heel erg mooi vind, Milko, dat zijn onze prijzen die wij weggeven deze week.
2: Dat is niet mis deze week, hè?
0: Zo lekker hoor.
2: Het is iets, misschien wel het meest praktische wat je in huis kan hebben. Iets het praktische wat je kan winnen. Ja. Maar we geven gewoon twee lekkere hoofdkussens voor het slapen weg.
0: Precies. En het zijn ook van die dingen die vervang je misschien niet snel genoeg. Of je denkt daar niet zo heel vaak aan om ze te vervangen. Dus hoe lekker is het om ze gewoon dan te winnen bij ons?
2: Zo is dat.
0: Betekent niet dat je nu al moet gaan opletten omdat er schaapjes voorbij gaan komen. Het spel spelen we pas strakjes. Maar onze slingerplaat die hebben we er ook om laten draaien. Want heel erg toepasselijk zoeken we vandaag liedjes die alles te maken heeft met die fantastische prijs die we weggeven deze week. Dus we zoeken liedjes over slapen, opstaan, wakker worden.
2: Nou, dat eigenlijk inderdaad.
0: Kussens
2: mag ook. Een bed mag natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Ik bedoel, daar kan ik ook wel wat plaatjes in verzinnen, hè? Over een bed.
0: Over kussens zelfs ook.
2: Ook wel.
0: Ja, en of over niet kunnen slapen. Dat je ligt te woelen. En wat doe je dan? En dat je eruit bent. En,
2: precies.
0: Nou, volgens mij komen we in een heel end, toch?
2: Moeten we een beetje wegblijven bij de schaapjes? Want die kun je er ook natuurlijk aan koppelen.
0: Dat zou kunnen.
2: Want dat gaat dan weer natuurlijk verwarring opleveren. Dan gaan de mensen bellen van, hé, ik hoor een schaap. Kom maar op met dat kussen.
0: Nee, we gaan geen schapen nu instarten.
2: Nee,
0: dat doen we volgend uur.
2: Ja.
0: Dus echt alleen maar liedjes die te maken hebben met slapen en opstaan. En alles wat dus maar met die mooie prijzen te maken heeft. Bel maar door als je een leuke suggestie hebt. 0592-33-11-88. Gaan wij ondertussen naar Spang. Dit is Fout drie keer.

komt-ie. Fout, fout, fout of fout. 3 keer. Alles mag eigenlijk. Als het maar over fout gaat. Zometeen Milko met het laatste nieuws uit Drenthe. Eerst is hier Wet, Wet, Wet en Love is All Around.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
0: In Hogeveen.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Vlooienmarkt in de Flower Dome in Eelde. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
4: Gezellig naar Vitalis.
3: Vitalismarkten.nl.
2: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Vanmiddag is een voetganger aangereden door een auto op de rogier van de Weidestraat in Coevorde. Het slachtoffer raakte door de botsing bekneld onder de voorbumper. Ambulancepersoneel en een traumahelikopter waren snel ter plaatse om de voetganger te helpen. De traumaarts is met de ambulance meegegaan om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis over te brengen. Dorpshuis Bunningenhof in Ruinerwold ondergaat een grote metamorfose. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Beheerder Ronald Bult die vertelt wat er zoal aangepakt gaat worden.
7: De grootste verandering gaat hem wel zitten in de grote zaal. Die gaan we een kwartslag draaien. En dat is ook direct dan de grootste ingreep. Plus een enorme bak verduurzaming. Hè. Dat is wel ook een hele belangrijke. Het gebouw is van 66. Dus je snapt dat het even lekker warm is. Zet maar even het spulletje uit en het is ook zo weer koud hier.
6: De verbouwing gaat waarschijnlijk 1,5 tot 2 jaar duren. En tijdens die periode wil het dorpshuis wel open blijven. Een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie Drenthe die voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooitgedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoord dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmilde is dicht wegens werkzaamheden. En die afsluiting die duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Dat geldt ook voor de aansluiting op de A28. En het HRW Racing Team uit Dwingelo die heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto2-coureur Deniz Öncü vastgelegd. Öncü die heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegens, 17 podiumplaatsen en 8 pole positions achter zijn naam staan en brengt dus ervaring mee naar het Drentse Moto2-team. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
5: Milko, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
8: Het is vriendelijk weer met een nazomerse mix van zon, wolkenvelden en een graad of 18 tot 19. De wind waait uit het noordwesten en is matig van kracht. Het blijft droog en vanavond verandert er aan de lucht eigenlijk weinig, maar wel valt geleidelijk de wind weg en het koelt vannacht af tot een graad of 9 met hier en daar wat nevel.
9: Fotograaf, feminist.

0: Eerst fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.

0: Love Resurrection was dat van Alison Moyet.
1: De slingerplaat.
0: Hoog tijd voor een overzicht natuurlijk van onze slingerplaat. Het thema vandaag heeft alles te maken met slapen en opstaan en kussens en dekbedden en bedden en matrassen. Nou ja,
2: heel breed wat dat betreft.
0: Heel breed. Ja. Als het maar iets met slapen te maken heeft. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze prijs die we deze week weggeven. Namelijk twee prachtige hoofdkussens.
3: En dat is niet verkeerd.

0: keert, hoor.
1: Dat is echt lekker.
0: Dat is nou een prijs dat je zegt, van dat is altijd handig om te hebben.
1: Ja, ook al gebruik je hem niet meteen voor je eigen bed, dan misschien lekker voor een logeerkamer of zo. Of ja, dat je denkt van, nou, ik heb het nu nog niet eraan toe, maar dan leg je ze even op de plank in een kast, kan je ze later zo pakken.
0: Superhandig.
1: Ach man.
0: Hebben we er weer goed over nagedacht, hè?
1: Ja, dan ga ik wel even zeggen dat we zo meteen dan die prijs pas weg gaan geven. Niet nu, straks tegen 5 over 2, 10 over 2, dan moet je even de oren spitsen. Dan komen er weer schaapjes voorbij. Nu gaan we eerst eens eventjes naar de binnen.

0: Hartstikke leuk.
1: Echt toch?
0: Ja, absoluut.
1: Een slaapklassiekertje wat dat betreft.
0: Dat vind ik ook. De volgende die binnenkwam, dat is er eentje van Jan. Die kwam namelijk met de drie J's en het wiegelied. Ook zo'n leuk liedje dit.
1: Ja, lekker hè?
0: Ja, het is allemaal
1: leuk. Vrolijk van.
0: Ik vind het allemaal geweldig.
1: Een vrolijk liedje, maar ook een mooi liedje.
0: Ja, absoluut. En een lief liedje over zijn zoontje. Hartstikke leuk. Wat kon er nog meer binnen?
1: Nou, we gaan even terug naar de jaren 80. We gaan naar de tijd van Wham, want die zongen natuurlijk over wakker worden.
0: Ja.

0: goed. Staat erbij. Anne, die kwam er mee.
1: Absoluut, die heeft hem ingediend. En Anne, ik zet hem voor jou persoonlijk op het rad.
0: Dan naar de suggestie van?
1: Ja, van de enige echte. Peter, ja, die kwam ook met een klassieketje. Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Nou, we blijven nog eventjes bij dromen. Maar gaan we terug naar het Nederlands. Want Jolanda komt met Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Bij Jolanda. Dromen. Voordat je gaat dromen, zeg je misschien wel trusten. Ah. En dat inspireerde Bert weer om te komen met Pauw de Wijn de Groot. En wel trusten, meneer de president.
1: Laat die dikke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht.
2: Ja, die moet er gewoon op.
0: Ja, deze moet er gewoon bij. Ja, deze kwam trouwens meerdere keren binnen. Ik zag op de app ook heel veel mensen die met deze suggestie binnenkwamen. Dus hartstikke leuk. De volgende komt ook meerdere keren binnen. Onder andere van Ali, maar ook van Janna. Het zijn de Everly Brothers. En all I have to do is...

0: Heb je nog een leuke suggestie? Dan heb je nog een minuutje of 5 om hem door te geven. Want Milko heeft natuurlijk eventjes tijd nodig om al die mooie suggesties op het rad te verzamelen.
1: Absoluut.
0: Voordat we er zo meteen een slinger aan gaan geven en het lot bepaalt welk nummer we gaan draaien. 0592-3311-88 gaan we ondertussen naar Nina Simone. Dit is Ain't Got No, I Got Life.

0: Cher op Radio Drenthe en Strong Enough.
1: De slingerplaat.
0: Tijd om een slinger aan dat rad te geven. Want ik zat even naar de klok te kijken en ik denk... nou, Milko, we moeten aanmaken als we die plaat nog willen draaien die eruit komt. Want het gaat zo langzamerhand richting het nieuws van 2 uur. Vandaag ging de slingerplaat natuurlijk over liedjes over slapen, over opstaan. En dat heeft alles te maken met de prijs die we weggeven. Namelijk 2 hoofdkussens. Zo meteen, na 2 uur, gaan we dat doen. En wat heb jij voor leuk liedje voor ons?
2: Even kijken, hij is geëindigd op de letter M. De van, M van Mark.
0: De M van Marita.
2: En van Milko.
0: En van Milko.
2: Ja, dan ga ik het zelf ook doen.
0: Nee, dat is helemaal goed. En wat is dat dan voor liedje die daarbij staat? Oh, wacht eens even.
2: Ik heb even scrollen hier. De lijst. En we in het midden van de lijst kijken. Hier maken we mensen gelukkig mee als ik het zo zie.
0: Denk het ook wel. Dit is de suggestie van Annie. Het is Clouseau en ik wil vannacht bij je slapen.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United. It can do.
4: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar 1 passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.
3: Dit is Radio A. en Hunze.
5: Radio A. en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Donna Summer was dat en Could It Be Magic.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
2: Nou, Could It Be Magic? Zeker wel als jij gewoon lekker die twee fijne hoofdkussens in de wacht weet te slepen die we deze week weggeven op Radio Drenthe. Heel fijn prijsje, want ja, zo'n hoofdkussen kost ook nogal wat. Dat is best wel duur, hè, van die nieuwe kussens op je bed.
3: Absoluut. Ik heb het een paar jaar geleden gekocht en ik ben niet voor het meest dure segment gegaan. Maar

0: Maar dan, ondanks dat, zat ik toch al volgens mij rond de 120 euro per kus. Of zeg ik iets heel geks nu? Het is al een paar jaar geleden, twee jaar geleden, denk ik.
1: Ik moet eigenlijk heel eerlijk zeggen, ik heb geen enkel idee. Okay. Geen flauw idee, want ik heb een paar jaar geleden, twee jaar geleden, drie jaar geleden, denk ik, een nieuw bed gekocht. En dan heb ik alles in één keer gewoon van hetzelfde merk laten doen. Dus dat was zo'n complete set, weet je wel.
0: Een compleet pakket heb je aangeschaft.
1: Ja, ook dekbedden, kussens, alles kreeg ik erbij van hetzelfde merk.
0: Oké. Een goed kussen is belangrijk, Maritel.
1: Hartstikke belangrijk.
0: Een van de belangrijkste dingen in je bed. Ik bedoel, nekpijn, dat wil je niet hebben.
1: Dat wil je niet hebben.
0: Zeker niet.
1: Nee, en dus kun je gewoon zo maar nu twee hele fijne, goede, stevige kussens winnen. Wat moet je daarvoor doen? Nou, het is een heel leuk spelletje. Wij hebben namelijk schapen gaan we zo meteen verstoppen in liedjes. Daarvoor moet je gewoon even opletten. Dus je moet niet nu meteen al gaan bellen en zeggen, oh, ik denk 14 schapen. Want dat weet je niet. De komende twee liedjes, daar zitten ze in verstopt. Tel ze en denk je dan te weten hoeveel schapen je hebt gehoord. Bel dan naar de studio 0592-33-11-88. Ik zou zeggen, spits je oren. Ik ga REO Speedwagon draaien met Keep On Loving You. En Boston van Stella Lefty. En daar zitten de schaapjes in. Kom ze.

0: Stella Lefty was dat. En posten.
1: Maak kans op een setje zachte, rustgevende hoofdkussens.
0: Ja, en er zaten schaapjes verstopt in de afgelopen twee liedjes. En ik ben heel nieuwsgierig wat, hoeveel schaapjes je denkt dat er te horen waren. Ik zal eens even kijken. Mijn eerste bellen. Goedemiddag met Marita, met wie?
2: Oh, je hoort jezelf. Ga je zelf met die kussens er aan de haal?
0: Zal toch wat zijn? Hallo? Met, oh, ik weet niet of diegene die hier hangt wel door heeft dat ik aan de lijn ben.
2: Dat ben ik bang voor.
3: Ben ik klaar?
0: Ja, dat denk ik wel.
3: Oké.
0: Met wie?
3: Met Hertes Alden.
0: Hallo, goedemiddag. U dacht, ik bel gewoon en dan ga ik gewoon een gokje wagen voor het kussen.
3: Ja, ik denk dat er vier zijn.
0: Vier keer een schaap heeft u gehoord.
3: Ja.
0: En stel dat dat goed is, u kunt wel een nieuw kussen gebruiken?
3: Ik kan een nieuw kussen gebruiken, ja.
0: Ja, want wat is er met de oude? Is die niet lekker meer?
3: Nou, die ligt er al heel lang op eigenlijk. Dus moet wel een keer vervangen worden.
0: Het is zo'n ding, tenminste dat vind ik altijd. Daar denk je niet zo snel aan om dat te vervangen. Je ligt er vaak te lang op, hè?
3: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, nou, vier schapen. Ik ga eens kijken of ik u blij kan maken met twee van die prachtige hoofdkussens. Ja, zeker weten, het waren er vier. Absoluut, goed geteld.
3: Oké. Okay.
0: En gefeliciteerd.
3: Dank je wel.
0: U krijgt van ons die prachtige kussens. Ik zou zeggen, blijf aan de lijn, dan krijgt u Milko... en dan gaat hij het allemaal voor u regelen.
2: Nou, die kussens krijgt ze.
0: Nee, jij krijgt Milko niet. Nee. Maar, Milko kan het allemaal voor u regelen. En heel veel plezier met die nieuwe kussens, hè.
3: Ja, dank je.
0: Oké, doei.

0: Wilco?
1: Ja.
0: Hoe is je Italiaans?
1: Mijn Italiaans?
0: Ja, hoe is je Italiaans?
1: Verder dan buongiorno kom ik niet.
0: Oh, jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat jij deze plaats zou kunnen afkondigen voor me.
1: Oh, ja.
0: Paolo Conte, kom ik, daar kom ik wel. En?
1: Ja.
0: En?
1: Hoe heet Gli Imperabili.
0: Ik reken het goed, echt waar.
1: Nou, laat het in Italiaan niet horen, want die draait zich om in het graf.
0: Gelukkig kan je wel heel goed nieuws lezen. Dat ga je zo meteen ook voor ons doen om 2:30.
2: Sorry hoor.
0: Dat was wel een inkoppertje. Eerst staan hier de Cats. This be my day.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
4: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Proef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf tijdens Van der Veen op Stelten.
6: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
7: Het is 2:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Milko Schepen.
8: Goedemiddag. Een voetganger is vanmiddag aangereden door een auto op de Rogier van der Weijdenstraat in Coevorden. Slachtoffer raakte door de botsing bekneld onder de voorbumper. Ambulancepersoneel en een traumahelikopter waren snel ter plaatse om de voetganger te helpen. De traumaarts is met de ambulance meegegaan om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis over te brengen. Een deel van de N376 is vanaf vandaag tot vrijdag 9 oktober afgesloten. De provincie Drenthe die voert werkzaamheden uit tussen Rolde en Nooitgedacht. De weg is tussen beide rotondes met de aansluiting op de N33 en Marwijksoorten dicht. Ook het fietspad aan de oostzijde van de weg is tijdelijk niet beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt aangepakt en worden bochten veiliger gemaakt. Ook de N381 tussen Bijlen-Noord en Hogesmulde zijn dicht wegens werkzaamheden. En die afsluiting die duurt tot en met vrijdag 16 oktober. Dat geldt ook voor de aansluiting op de A28. En het RW Racing Team met Dwingelo als thuisbasis die heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto 2-coureur Deniz Öncü vastgelegd. Öncü heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegens, 17 podiumplaatsen en 8 pole positions achter zijn naam staan en brengt dus de nodige ervaring mee bij het Drentse Moto 2-team. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
7: Milko, dankjewel. En dan naar het weer in Drenthe. Hans Nienhuis.
9: Het is vriendelijk weer met een nazomerse mix van zon, wolkenvelden en een graad of 18 tot 19. De wind waait uit.

0: het noordwesten en is matig van kracht. Het blijft droog en vanavond verandert er aan de lucht eigenlijk weinig, maar wel valt geleidelijk de wind weg en het koelt vannacht af tot een graad of 9 met hier en daar wat nevel.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Anouk in de middag.
9: Met Marita.

0: zijn de Rolling Stones en Paint It Black. Ja, elke maandagmiddag zo rond dit tijdstip, dan staat er natuurlijk weer een hobby centraal. En vandaag gaan we het hebben over een mooie denksport. Tenminste, ik vind dit een prachtige denksport. Je kunt heel veel setten doen, maar je moet er wel echt goed over nadenken. Elk potje is weer anders. Ik heb het over schaken. En ik ga het erover hebben met Jan van Spijker. En hij is van de Schaakclub Rode. Jan, goedemiddag.
1: Ja, ook goedemiddag.
0: Hoe lang schaak jij al?
1: Sinds de middelbare school.
0: Oké.
1: Maar je weet niet hoe lang dat is. Nee. Want dat moet nog even vertellen hoe oud ik ben natuurlijk. Ja. Ik ben 66 inmiddels.
0: Oké, dus dat is een mooi eind.
1: Dus ik schaak 60 jaar.

0: jaar.
1: Ja, ja. Ja. En wat is er nou zo leuk aan?
0: Nou, het is wat je al zei bij de introductie. Elk potje is anders. Ja. Hoeveel het ook op elkaar lijkt. Maar het spel heeft oneindig veel variaties. En dus je ziet altijd leuke dingen voorbij komen.
1: Ja. Ja. En wat is dan, als ik een hele gemene vraag mag stellen... Hè, wat is volgens jou leuker dan? Winnen of een hele mooie zet bedenken?
0: Het liefst win ik.

0: zeker.
1: Ja. Hey, en schaken, is dat nou ontzettend moeilijk om dat te leren? Want ik zei het al, het is een denksport, maar je moet er toch echt wel goed bij nadenken. Is het nou makkelijk om te leren of zeg je nou, je hebt er wel wat, wat aanloop voor nodig?
0: Je kunt verrast worden door jonge kinderen die al heel snel op het niveau zitten waar ik al moeite mee heb. Ik heb tegen een wat talenten uit het noorden gespeeld bij een paar toernooien. Mm-hmm. En toen zat ik tegenover Jonas Hilverda. Inmiddels een al doorgebroken jonge schaker. Maar dat was toen een jongetje van een jaar of 9. Die zat met die bungelende beentjes op de stoel voor mij. Yeah. En terwijl ik dacht van, die kan dan wel aardig schaken, maar dit wordt toch gewoon remise. Liet hij mij gewoon zien dat ik dat hij gewoon ging winnen van mij.
1: Moet je nagaan.
0: Dus jonge kinderen kunnen het snel oppikken. Uh-huh. Dat ze ook ervaren oudere schakers gewoon van het bord vegen.
1: Is het dan ook extra belangrijk dat je er gewoon vroeg mee begint, als je goed wil worden?
0: Het helpt wel. Volgens mij heeft het net als met leren lezen en nieuwe talen leren, is het voor jonge kinderen heel makkelijk om dingen op te pikken die ze gewoon, denk ik, ergens iets met je hersenverbindingen te maken hebben.
1: Maar
0: het schijnt ook voor mensen heel moeilijk te zijn om nog een nieuwe taal te leren na hun 20ste of
1: zo. Ja, maar toch, hè, als je wat ouder bent en je denkt, lijkt me toch leuk om dat te gaan leren, dat het moet gewoon kunnen dat je dan toch leert schaken.
0: Jawel. Kijk, je kunt het op alle niveaus spelen. Ik bedoel, wij hebben een schaakclub in Rode. Ja. En daar hebben we een mensen die echt met alle respect helemaal niet goed schaken, maar gewoon voor de lol van het spel komen. En daar heb je tegenstanders op jouw niveau en daar kun je gewoon hele leuke partijen in spelen. Mm-hmm. En we hebben aan de andere kant van het spectrum ook spelers die gewoon ooit een keer een aantal van die spelers hebben ooit de NOSBO competitie gewonnen. Ja. En dat is de Noordelijke Schaakbond. Hè? Dat is dan de bond voor Groningen en Drenthe.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, dus alle kanten kan het op. Is het nou alle volgens jou meer een sport, een spel of een hobby? Of zou je zeggen, nou allebei eigenlijk, allemaal?
0: Het is een sport.
1: Ja, toch?
0: Ik zie het echt. Ja, toch wel. Ja. Ja. Andere mensen denken, maar je kunt er echt voor. Ja, je moet er echt voor trainen. Ja. Maar dan door echt te oefenen. En je ziet ook dat de wereldtop. Ja, die, als die tegenwoordig een toernooi spelen. Die, vroeger was het nog in de jaren 70, 80, 90. Dan gingen al die kroegen, die schakers, die zaten te roken achter het bord. En die hingen daarna nog tot diep in de nacht in de kroeg. Mm-hmm. Ja, maar daar word je echt tegenwoordig geen wereldkampioen meer mee, hoor. Die lopen allemaal hard en zitten in de sportschool. Simpelweg omdat ook met de wat snellere tempo's voor tegenwoordig, dus kortere partijen, mm-hmm. hebben ze toch wel, moet je zo diep nadenken. Dan moet je echt topfit zijn.
1: Ja, het is discipline.
0: Het is discipline, maar ook pure concentratie.
1: Ja, ja.
0: En ik weet niet, misschien kun je het vergelijken misschien met biljarten of zo. Of snooker of darts.
1: Darts sowieso,
0: ook daar zul je niet direct zeggen, mensen twijfelen, is dat nou een sport, is dat een spel?
1: Ja.
0: Ja, het vergt wel heel veel training en inzet om echt goed te worden.
1: Ja. Ja. Wat heel leuk is, Jan, ik vind het leuk dat ik ook jou nu toevallig aan de lijn heb, want jullie hebben vanavond van de Schaakclub Rode, hebben jullie ook weer een soort open clubavond, toch?
0: Heb ik
1: verkeerde info. Maar jullie hebben wel op maandagavond spelen jullie, toch, partijen?
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Alleen het is zoals je misschien weet, Rode Markt weekend.
1: Ja.
0: En morgen is de Rode Markt. En in de nacht daaraan voorafgaand zijn er ook allerlei festiviteiten. En er staat een kermis. En die staat vlak naast onze speelzaal. En ik weet niet of je weet hoeveel de lawaai er tegenwoordig van de kermis afkomt.
1: Ik kan me er iets bij voorstellen, ja.
0: Maar dat is niet
1: heel bevorderlijk voor het schaken.
0: Nee. Als senior hebben we besloten om juist op de maandagavond voor de dinsdag van de Rode Markt.
1: Ja.
0: Om niet te schaken.
1: Nee.
0: De jeugd komt vanavond wel schaken. En die heeft ook begeleiding. En voor de iets oudere jeugd hebben we ook vanwege de festiviteiten hebben we even met twee van onze senioren. Die gaan even een Beat the Boomer competitie doen.
1: Leuk.
0: Er is wel activiteit.
1: Maar normaal gesproken zijn jullie er wel op de maandagavond. Alleen dus de vanavond even niet. En zoeken jullie nog?

0: nieuwe schakers?
1: Mensen mogen zo binnenkomen lopen. Je kunt bij ons komen binnenlopen, 3 keer meedoen, kost niks. Kun je een beetje aan de sfeer proeven. Heb je tenminste 3 tegenstanders gehad om te voelen van... kan ik hier een beetje in meekomen? Mm-hmm. En je bent van harte welkom. En ja, een jaar lang lidmaatschap bij ons is niet meer dan €100 per jaar. Dus,
0: ja, en dan ben je goed lekker bezig met je hoofd. En het is ook nog gezellig. Je treft daar andere mensen. Schoolstraat nummer 1 hè, in Rode. Een Scheepstra-kabinet?
1: Het Scheepstra-kabinet, ja. De oude school van meneer Scheepstra.
0: Nou, kan niet missen. Jan, leuk dat je even over het schaken wilde vertellen. Ik laat jou gauw teruggaan, want jij was ook druk. En heel veel plezier met het schaken. En dank je wel, hè.
1: Ja, dank je wel.
0: Doeg!
1: Dag!

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
4: Aan tafel!
5: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft echt met Jan gedaan.
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
7: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
10: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
9: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
0: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Hey, Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op Elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Radio Drenthe.
7: Studio Steenbergen.
6: 60s en 70s.
7: Met René Steenbergen.

0: voor de George Baker Selection en Little Green Bag.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En nog altijd een fantastisch liedje. En dus ook helemaal niet zo gek dat hij af en toe weer eens een keertje tevoorschijn komt. Uit mijn kleine groene platenpietje. Little Green Bag, regelmatig te horen in het 60s en 70s uurtje. Want, lieve mensen, daar zijn we weer in beland. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Het is weer zover. Nou, wat zit er allemaal in dat kleine groene platenpietje voor het komend uur? Nou, bijvoorbeeld deze van de Kinks. En Charles Aznavour.

Deze van Queen. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Ja, dan heb je nu 4 fragmentjes gehoord. En dan voel je nu al, dat belooft u wat, hè, voor het komend uur. Kun je nagaan, want er komt nog veel meer voorbij. Bijvoorbeeld in de vorm van 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1979. En een legendarische band helemaal aan het eind van dit uur in onze jukebox. Daar hoort dan ook weer de nodige geschiedenis bij. Ja, dat is altijd wel een beetje waar we niet alleen de plaatjes aan ophangen het komend uur, hè, 60s en 70s. Maar we kijken ook wat er zoal in de wereld gebeurd is. Nou, ik zie vandaag ook alweer heel wat op de telex staan. Nou, duiken we zometeen wel even in. Alles op zijn tijd. Maar de hoofdmoot, het hoofdbestanddeel, dat is niet anders dan al die jaren dat we dit programma al doen, hè. Mooie liedjes, meesterwerkjes, pareltjes, juweeltjes uit die 2 bijzondere decennia. De jaren 60 en, hey, dit is uit de jaren 70. Hier is Lou Rawl.

man waarvoor de term een mahoniehouten stem speciaal is uitgevonden. En weet je gelijk wat er bedoeld wordt? Niemand met zo'n stem als Lou Rawls en You'll Never Find Another Love Like Mine. En daarmee is het bijna 14 minuten over drie. En gaan de archiefkasten weer open om te kijken wat er zoal gebeurd is op de 21ste september door de jaren heen. Nou, het is op deze dag 1964 dat de Beatles terugvliegen naar Engeland na een tournee van een maand door Amerika. Nou, veel rust hebben de mannen niet, want een week later gaan ze alweer de studio in om te werken aan wat het album Beatles for Sale gaat worden. Dat in december van dat jaar wordt uitgebracht. En daar staat onder andere deze...

0: Twice a Week is dus een van de nummers op die LP Beatles for Sale. En dat album staat vanaf eind 1964 7 weken op de eerste plaats in de albumlijst. En dan wordt er op deze dag in 1967 een revolutionaire uitvinding gepresenteerd op de Virato vakbeurs in Amsterdam. Ik zal het even helemaal technisch laten uitleggen.
1: Waar we ons ook bevinden, overal zien we kleuren. Duizenden kleuren die we kunnen fotograferen en schilderen en overbrengen met behulp van kleurentelevisie. De camera levert 3 signalen. De 3 elektronenbundels worden gezamenlijk en zonder ophouden afgebogen langs het beeldscherm. Zo snel dat het lijkt alsof alle stippen constant licht geven. Wordt er nu een beeldsignaal ontvangen, dan variëren de 3 signalen in sterkte. En daarmee variëren ook de elektronenbundels. En doordat nu op het scherm de 3 kleuren verschijnen in oneindig veel variaties, ziet ons oog het bonte feest van duizenden kleuren. Kleuren televisie.
0: Ja. Zo werkt dat dus, de kleuren tv. Vanaf dat moment kunnen Nederlanders voor het eerst kennis maken met dat fenomeen, tv-beelden in kleur. Al duurt het dan nog wel een paar jaar voordat er echte kleurenuitzendingen op tv zijn en er daadwerkelijk kleurentoestellen in de Nederlandse huiskamer staan. Ja, dan weer naar de muziek. Deze plaat van de Marbles komt op deze dag in 1968 op nummer 37 binnen in de top 40. One Woman is geschreven door Barry, Maurice en Robin Gibb, oftewel de Bee Gees. Marbles-zanger Graham Bonnet is een jeugdvriend van de broertjes Gibb. Ja, dan zijn de lijntjes kort, hè. Only One Woman wordt een dikke hit in de top 40. De plaat komt tot nummer 3. En dan nog even naar een groot Daldeersfeest in De Wagen. Dat is een zaal in Halle op deze dag in 1977. Daar reikt platenbaas Johnny Hoes op die dag een gouden exemplaar uit van de LP Oerend Hart, Anormaal. Nou, je kunt wel nagaan, de aanwezige fans die feesten naar hartelust mee en ze barsten in lachen uit als Johnny Hoes door het podium zakt, het licht uitvalt en Buzen Berend, Frederik Puntrood, Wimken van Dienen en Brekken-Jan Samschot op stoelen door de zaal worden gejonast. Ja, zo ging dat toen nog, hè. En dan naar een oude top 40. De top 40 van deze dag in 1979. Daarin zometeen een ultieme maandagplaat, namelijk de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Daarvoor ook nog Cliff Richard met We Don't Talk Anymore. En eerst hier, ja, prachtig, beetje wegzwijmelen met The Boys en Give Up Your Guns.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, lekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
8: Anderhalf minuut over 3:30, dat is het. Snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Een voetganger is vanmiddag aangereden door een auto op de Rogier van der Weijdenstraat in Coevorden. Ambulancepersoneel en een traumahelikopter waren snel te plaatsen om te helpen. De traumaarts is met de ambulance meegegaan om het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis over te brengen. De automobilist die gisteren met zijn auto over de kop vloog op de N381 tussen Hogesmilde en Appelscha is aangehouden. De 32-jarige man uit Hoofddorp wordt verdacht van rijden onder invloed en het beledigen van hulpverleners. Naast het incident had hij ook nog een celstraf van 200 dagen openstaan. En het RW Racing Team uit Dwingelo heeft voor volgend seizoen de 23-jarige Turkse Moto2-coureur Deniz Unçu vastgelegd. Unçu heeft inmiddels 5 Grand Prix-zegers, 17 podiumplaatsen en 8 pole positions in de Moto2 achter zijn naam staan. Meer daarover en nog veel meer ander nieuws, je vindt het allemaal terug via rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer. Hier is Hans Nienhuis.
9: Het is vriendelijk weer met een nazomerse mix van zon, wolkenvelden en een graad of 18 tot 19. De wind waait uit het noordwesten en is matig van kracht. Het blijft droog en vanavond verandert er aan de lucht eigenlijk weinig, maar wel valt geleidelijk de wind weg en het koelt vannacht af tot een graad of 9 met hier en daar wat nevel.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar Dexcom.

0: spekzavers.com/proefsensor.
1: Bij Spekzavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Speksavers. Dus kom langs.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Studio Steenbergen.
8: 60s en 70s.
7: Met René Steenbergen.

0: René, Orrie is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Deze week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunks, die kussens zijn net even te goed.

Man van The Kinks daarvoor nog. Ja, ik dacht, het is theetijd en dan kunnen we ook wel iets draaien van de T-set natuurlijk. En Mabel Ami, de onvervalste nederpop van die leuke band uit Delft. En ook nog, ja, dat hoor je niet zo heel vaak hier. Vond ik wel leuk om weer eens een keertje tevoorschijn te halen. Charles Aznavour en Formi Formidable. Nou, over liedjes die je niet zo vaak hoort gesproken. Ik was van het weekend een beetje met de platenverzameling bezig. Op een gegeven moment had ik een verzamelaar van Steelers Wheel op de spelen liggen. Hartstikke mooi, hè? Stuck in the Middle with You, Star, Late Again. Toen dacht ik, hey, maar dat is ook wel weer eens een keertje leuk voor het 60s en 70s uurtje. Want toen begon ik door te denken. Toen dacht ik, hey, Steelers Wheel, dat was de oude band van Gary Rafferty. Die we vooral kennen van Baker Street, hè, met die legendarische saxofoonsolo erin. Niks mis mee, die hoor je ook regelmatig, dat geeft ook allemaal niet. Alleen eigenlijk, als je Gary Rafferty hoort, is het altijd met die. En die man heeft zoveel meer moois gemaakt. Dus ik dacht, laat ik mijn kans nou eens even grijpen en een andere, een beetje vergeten hit van Gary Rafferty meenemen op de maandagmiddag. Nou, dat is precies wat ik gedaan heb vandaag. Gary Rafferty, Schotse singer-songwriter. En toen dacht ik, iedereen denkt gelijk aan Baker Street. Ik dacht, dan pak ik die single die daar meteen achterna kwam. En ook best wel een grote hit werd. Alleen die hoor je nooit meer. Ja, daar is dit programma dan perfect voor. Ja, het zogenaamde Oja-liedje, hoop ik tenminste dat je dan een beetje denkt, van Gary Rafferty. Dit is Right Down the Line.

onverslijbare muziek van Queen en Don't Stop Me Now. En daarvoor nog de prachtige Right Down the Line van Gary Rafferty. Bijna het einde alweer van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. En dat betekent twee klassiekers uit onze jukebox. En wat wel nou het geval, het is op deze dag in 1992 dat er een cd uitkomt. Nou, die echt bijna, denk ik, iedereen in het cd-meubeltje heeft staan. Nog altijd. Het is die cd met die zwarte hoes en die gouden letter. Vrij simpele cd. ABBA Gold heb ik het dan over. Ja, het was toen de ultieme ABBA-verzamelaar. Alle grote hits stonden erop. Het werd ook een enorm verkoopsucces. Met in de loop der jaren ook nog regelmatig opnieuw uitgebracht. En ja, alle grote hits staan erop. Dus ja...

noem ze maar op. SOS, Fernando, Chiquitita, Money Money, The Winner Takes It All, Super Trooper, Mamma Mia, Take a Chance on Me. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Nou, ik ga twee van die klassiekers van die ABBA Gold CD voor je uit de jukebox halen. Dan hoor ik het muntje erin. En dat betekent dat je zometeen uiteraard Waterloo gaat horen. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor. Of beter gezegd, de laserstraal op de CD voor Dancing Queen.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. 12 Hunnebedden, 1 geluid.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio ANHunze, de lokale omroep van de gemeente ANHunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, ANHunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio ANHunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio ANHunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente ANHunze. Radio ANHunze.
1: Radio ANHunze.
6: It's pony time! Down.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen, met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma.

0: Van der Veren.
1: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.
7: Is she really going?

het is maandag 21 september. Het is alweer 7:04. En dus vind ik eigenlijk alweer de hoogste tijd voor Radio Aanhunsen met Gerco de maandagavond. Ja, en ik heb weer een leuk programma voor jullie klaarstaan hoor. Het ging even mis, geloof ik net. Op mijn oortje hoorde ik twee door elkaar. Maar volgens mij is het opgelost. En luisteren nu gewoon lekker naar de Shadows. En het was best wel weer een weekendje. Hè? Als we even naar de motorsport kijken. En helaas Colin Feyer die er in de training afging. Vond ik wel heel erg jammer. En schilderbeenbreukje. Maar goed, komt goed. Over 2 weken schijnt hij erbij te zijn. Ja, en dan nu weten we ook waarom iemand weer het kampioen geworden is. Jeffrey Herlings won zijn 8e Grand Prix op rij. En dus ook vind ik gewoon terecht wereldkampioen. Wij gaan gewoon even lekker muziek luisteren vanavond. Als je wat hebt, ja natuurlijk, verzoekjes zijn altijd welkom. 0592 70 30 30. Kun je naartoe bellen, kun je naartoe appen. Beide kan. En ik ben gek op verzoekjes hoor. En ja, helaas, hij is ons vorige week ontvallen. Ben Saunders, hij begon natuurlijk ooit met de Voice. Nou, niet helemaal waar. Daarvoor al, eind jaren 90, deed hij samen met broer Dean mee aan verschillende talentenjachten onder de naam Daddy's Wish. En op 5 februari 2003 nam hij deel aan het Nationaal Songfestival. En The Voice of Holland

Ja, dat was eigenlijk pas later. Dus 2003 was het al Nationaal Songfestival. En toen kwam daarna dus The Voice of Holland. En we gaan gewoon even luisteren naar een nummertje van Ben Sanders. We gaan luisteren naar Kill for the Broken Heart.

Ja, vorige week dinsdag overleed hij op 43-jarige leeftijd, Ben Saunders. Gaan we even door naar Canada en daar woont Bryan Adams. En Bryan Adams bracht op 18 oktober 1984 het volgende nummer uit dat wij gaan luisteren. Wij gaan luisteren naar Bryan Adams met Round 2.

Ryan Adams was dit met Run To You. Ja, lekker nummer hoor. En ik vind het eigenlijk wel een beetje tijd geworden voor een klein stukje Nederlandstalig. Dus dan gaan we ook lekker draaien. Ik had even niet door dat je alweer zo oud was. 2023 alweer. Robert van Hemert zelf geschreven. Met zoet, zout, zuur. En hij haalde daar een gouden plaat mee. Robert van Hemert.

Robert van Hemert met zoet, zout, zuur. Ja, ik blijf het gewoon een lekker nummer vinden. Het is echt op een feestje, vind ik. Een beetje karaoke hoort hier er zeker bij. Wij gaan dan even zwaar naar achteruit. We gaan 1965. Het nummer werd geschreven door Lennon en McCartney. Maar zij verschillen wel van mening over McCartney's bijdrage aan het nummer. Volgens Lennon schreef hij het nummer, grootste deel van het liedtekst. En de muziek ook van het nummer. Maar McCartney hielp hem slechts bij het bruggetje in het nummer. Maar McCartney zegt dat hij de melodie geschreven heeft. En ja, zo krijg je altijd wat gedoe erover. Nou, hij is in ieder geval wel diverse keren gecoverd. Onder andere door Johnny Cash en Bette Midler. En dan hebben we het natuurlijk over The Beatles met In My Life.

Ja, dat was Heather Morgan met 100 Miles. En het is inmiddels alweer 7:58. Jeetje, gaat de tijd te snel. Hè? En ik heb maar tot 9:00, dus ik moet wel een beetje door blijven doen. Het weer is... we gaan een lekker weekje tegemoet, hè? Vandaag was het best leuk. 18 graden, morgen 19. Vrijdag zelfs 21. Zaterdag 21. Zondag 22. Boah, dat zijn lekkere temperaturen, hoor. Mooi stukje zon eind van deze week. Helemaal geweldig. Heerlijk om daar een stukje vermogen mee te maken. Wij gaan door naar de volgende. En dat is Easy DC. Met You Shook Me All Night Long. Easy DC.

Nazareth met Love Hurts. En dan gaan wij naar terug eigenlijk weer naar 1966. Een nummer van de Britse popgroep The Hollies. En het is geschreven door Graham Goldman op 18 mei 1966. En de ik-figuur in het liedje leert zijn later vrouw kennen tijdens een regenbui bij een bushalte. Hij laat haar meeschuilen onder zijn paraplu. Daarna komen ze elkaar vaker tegen bij de bushalte. En zo ontstaat dan een romans. En dan komen we automatisch uit bij The Hollies met Bus Stop.

De Hollies was dat met Bus Stop. En dan gaan we iets weer naar deze kant toe. We gaan naar 1973. En Gilbert O'Sullivan had een nummer uitgebracht in 1973. Het nummer heet Get Down. En ja, wat ik wel grappig vind, de tekst klinkt het alsof hij zingt over een hond. Vandaar het bevel Get Down, wat natuurlijk in het Nederlands gewoon af is. Maar het lied gaat eigenlijk over een vrouw die zich als een hond gedraagt en op hem springt. Ja, ik wil het verhaal afmaken. Eigenlijk luisteren naar Gilbert O'Sullivan met Get Down.

1972 was het Gilbert O'Sullivan met Get Down. Ja, en de volgende is uit 1970 als derde single van het album waar die op uitgebracht werd. Gaan we zo dadelijk luisteren naar CCR. En wat ik daar wel weer grappig aan vind, het nummer is geschreven door zanger en gitarist John Fogerty. En de tekst is gevuld met kleurrijke, droomachtige verbeeldingen, waarbij onder meer wordt gerefereerd aan reuzen, dinosaurussen en olifanten, waardoor de luisteraars een beetje de veronderstelling kregen dat het nummer over drugs zou gaan. En de vliegende lepel zou een referentie zijn naar een lepel gevuld met cocaïne of heroïne. Nou, allemaal natuurlijk helemaal niet waar. Fogerty vertelde later hij het nummer heeft geschreven voor zijn destijds driejarige zoon Josh. En ja, daarom dat het allemaal over dit soort dingetjes gaat. En zo zie je maar, het is maar net wat je er allemaal in hoort bij muziek. Maar wij gaan lekker luisteren naar CCR met Looking Out My Back Door.

Traveling Wilburys was het met Handle With Care. En dan is zij is geboren op 18 mei 1986 en ze komt uit Nijmegen. En ik kon hem niet vinden in ons systeem, dus ik moet hem even vanaf Spotify draaien. Maar dat geeft ook helemaal niks. Wij gaan lekker luisteren naar Hilde Vos met Counting Stars.

Hilde Vos met Counting Stars. Ja, klinkt ook lekker, hè? Heerlijk, hoor. We gaan even een nummertje draaien van Van Morrison, Brown Eyed Girl.

And whatever happened, the Tuesday and so slow, gone.

Van Morrison met Brown Eyed Girl. Ja, en dan gaan wij naar, moet ik even gauw spieken hoor, 1970. Ja, 1970 gaan we naartoe. En we gaan luisteren daar naar het nummer van Crosby, Stills, Nash & Young. En hoewel Nash het nummer geschreven heeft als lid van de Hollies, waar we net ook al eerder een nummer van draaiden, is het nooit door deze groep gespeeld of opgenomen. En dus werd hij uitgebracht door Crosby, Stills, Nash & Young. Wij gaan lekker luisteren naar Teach Your Children.

Crosby, Stills, Nas en Young met Teach Your Children. We kunnen net eentje doen voor de reclame en het nieuws van 8 uur. Wij gaan naar 1979. De mannen met de mooie beschilderde gezichten. Kiss met I Was Made for Loving You.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. En die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten

0: het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Bruce Springsteen was dit met Tougher Than The Rest. En ja, we luisteren steeds naar Radio A en Hunze. En we gaan lekker als tweede uur in. Dit is Gerco de maandagavond. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan is een nummer van Midnight Oil met Beds Are Burning.

Midnight Oil met Beds Are Burning was dat. Ja, en de volgende vind ik eigenlijk wel heel grappig. Het is de grootste hit voor de Arnhemse band Long Tall Annie and the Shakers. En dit is eigenlijk een medley van rock'n'roll nummers. Is het Lucille, Bird Dog, Runaway, Bread and Butter, That's All Right, Rit Up en Jenny Jenny. Zit er allemaal in. Dus eigenlijk is het gewoon een medley. En, maar ze hebben er wel 4 weken mee op nummer 1 gestaan. Ja, dat vind ik best wel weer grappig om dan zo even terug te zoeken. Wij gaan naar 1977. Long Tall Annie and the Shakers met Do You Remember?

blijft lekker, hè? Long Tall Eddie in the Shakers was dat. Met Do You Remember? Ja, echt een heerlijk nummer, vind ik het. Gewoon lekker alles een beetje door elkaar. Mijn volgende nummer is een beetje geïnspireerd door Beste Zangers van. Ik zat daar afgelopen weekend naar te kijken. En toen dacht ik van, potverdorie, die jongens van Wouters, die hebben toch wel hele mooie nummers gemaakt. En kunnen ook wel verschrikkelijk goed zingen. Ja, en daardoor geïnspireerd dacht ik van, ja, daar moet ik gewoon eentje van gaan draaien. Wij gaan luisteren naar Clouseau.

dirty black cigarette. Start this day like cold.

Telly Savalas was dat met Some Broken Hearts Never Mend. En dan gaan wij naar een nummer van de Eagles, 1972. Dat is ook een van hun bekendste nummers geworden. En ja, heeft eigenlijk ook een vaste plaats in bijna alle compilatiealbums van de band. Wij gaan luisteren naar de Eagles. Met Take It Easy.

Aggressive was dit met I Would Stay. En dan gaan wij naar 2011. Nederlandse band. Een symfonische metal rockband. Ja, bedenk dat maar eens. Within Temptation. Het is je moet wel een beetje op blijven letten hoor. Het is het eerste single van hun vijfde studioalbum. En wij gaan luisteren naar Within Temptation met Faster.

0: lekker nummer, hè?
1: With Temptation met Faster. U luistert steeds naar Radio Aanhunsen met Gerco op de maandagavond. En we zijn er nog bij tot 9 uur. En dan mag ik een stokje overgeven. Het volgende nummer wat ik voor jullie klaar heb staan... is The New Seekers met Bags. Yeah.

De New Seekers was dat. En dan moeten we even door de grens over naar Duitsland. 1965, Dravi Deutscher met Marmorstein. Het Eisenbricht.

Ja, Dravi Deutscher was dat. Ja, en dan zeg ik eigenlijk van elke week moet ik er eentje van draaien. Alleen dat lukt mij niet altijd, maar vanavond wel. Volbeat, Deense band. En ja, ik vind dat eigenlijk, zeg maar, het genre is niet echt iets wat bij Gerco past. Maar ja, deze muziek vind ik wel zo leuk. Volbeat, Sad Man's Tongue.

ik zit lekker even met Luc hier in de studio. Reeds aanwezig voor zijn programma zometeen. Dus even te kletsen over Volbeat. Ja, hij kende het niet. Ik zei, nee, weet je, het is inderdaad iets wat ik niet heel gauw draai. Dit soort muziek. Maar ja, Volbeat is er wel een uitzondering op. Ik vind het wel lekker om naar te luisteren. De volgende is een nummer die ik eigenlijk normaal gesproken altijd vanaf vinyl draai. Want ja, dit singeltje zit gewoon bij mij in de grote bewaardoos. Maar goed, ik heb hier vanavond geen vinyl beschikbaar. We gaan gewoon lekker luisteren naar de digitale. Wij gaan naar Tennessee met Donna.

mijn programma zit erop voor vanavond. Het is alweer 8:58, dus we gaan zo dadelijk naar het nieuws van 9:00. En dat betekent ook gelijk het einde van mijn programma van deze maandag 21 september. En ik vond het wel weer een leuk moment, hoor. Ik heb weer een heerlijke uitzending gehad. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. En de volgende

dadelijk kunt u luisteren naar Luc met zijn programma Cool Room. Die gaat zometeen na het nieuws van staat. En ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als mij van deze leuke avond. En nou, over 2 weken is maar gewoon weer, denk ik. Voor zo dadelijk. Even weer lekker slapen. Morgen zeer gezond erop. En tot de volgende keer. Bye bye.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including

0: including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
5: Het is tijd voor blues en jazz op Radio AN Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Goedenavond en welkom bij Cool Room. Het programma waar de blues, de soul en de roots muziek samenkomen. Mijn naam is Luc en het komende uur neem ik je mee langs pure gitaren, muzikale verhalen in de muziek die jou zouden kunnen raken als je daar gevoelig voor bent vanavond. En als je er voor open staat, dan kun je de teksten allemaal volgen en wellicht doet het iets met je. We zijn begonnen vanavond met Help Me. En Help Me, dat is een nummer wat staat op het album Apple Knockers Flophouse uit 1969 van Huey and the Blizzards. Ja, en die hoes die maakte nogal wat los. Want er gebeurde nogal wat voordat het allemaal in de verkoop kwam, zeg maar. Het album dat verscheen dus in 1969, zoals ik al zei. En de promotie die vond plaats in Pecaan in Wezep. Dat was een café. En er werd een uitbundig feest georganiseerd met veel drank en zelfs een striptease act. De situatie liep als dusdanig uit de hand dat zelfs de burgemeester van Zweeloosheg er mee moest bemoeien. Mee ging bemoeien, laat ik het zo zeggen. Ik denk niet dat hij gebeld is. Ja, ja, misschien ook wel door de buren. Er werden filmopnames gemaakt om de publiciteit rond de plaat te vergroten. Het was dus niet zomaar een fotosessie voor een albumhoes, maar een gebeurtenis die in de omgeving nog lang werd besproken. De titel van het album verwijst naar een Amerikaanse arbeiders. Een apple knocker, dat is een appelplukker. En een flophouse, dat is een eenvoudig goedkoop logement. De titel verwijst dus naar een soort verblijfplaats voor rondtrekkende appelplukkers en seizoenarbeiders. En dat past natuurlijk weer in de Amerikaanse bluesfeer. Maar kreeg bij Huey and the Blizzards een heel eigen Drentse sfeer. Ja, en dit allemaal voor het nummer Help Me van het album Apple Knockers Flophouse uit 1969. Maar goed, we gaan nog meer muziek draaien het komende

0: Because you're mine.
1: Because you're mine, and I put a spell on you. Dat was natuurlijk featuring Josh Stone met de gitaar op de achtergrond, Jeff Beck. En het is allemaal ook Emotions Commutation. Goed, we gaan nog gewoon een lekker nummer draaien voordat we eventjes naar begin oktober gaan. En we gaan dat doen met Anna Popovic en Robin Ford. Die gaan samen voor jullie wat spelen en dat heet Slow Dance. Dus kun je nagaan wat er gaat gebeuren als je deze twee namen bij elkaar zet. Dan is er in ieder geval zijn gitaren te horen. Dat weet je 100% zeker. Goed, heerlijk om naar te luisteren. Anna Popovic en Robin Ford met Slow Dance.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Ja, zoals ik al zei, je luistert naar Cool Room, het programma voor de blues in Radio AN Hunze. Ja, dat was even een lekker nummertje, de slow dance van Anne Popovic en Robin Ford. En ik had je beloofd om iets van aandacht te besteden aan begin oktober. Nou, dat kan. Want begin oktober dan is er namelijk een nieuw blues festival. En dat is op zaterdag 3 oktober 2026. En dat is de 10e editie van het blues festival. En voor dit jubileum hebben ze internationale line-up samengesteld. Voor onder andere de Britse rockgroep King King, Shane Webster Band en ook AJ Plug. Dat is lekker dichtbij. En Karen, de Blues Caravan 2026 en de Black River Roots. En het hele programma zal aan elkaar gebabbeld worden en gepraat worden door Johan Derksen, die natuurlijk de nodige kennis in huis heeft van de blues en alle andere verhalen daaromheen. Dus die zal het allemaal begeleiden die avond. Dus uit Engeland King King, uit Engeland de Shane Webster Band en uit Nederland AJ Plug met haar band. En dan uit de USA en Frankrijk de Blues Caravan 2026 en de Black River Roots uit Nederland. En we gaan van die artiesten gaan we gewoon een nummertje draaien, zodat je een beetje in de stemming kunt gaan komen van het hele geheel. Dus zodat je misschien nog een kaartje gaat kopen om naar de Bonte Wever te gaan, om daar het 10-jarige jubileum van de New Blues Festival mee te maken. En we beginnen met een explosieve blues rock met diepgang en power. En we praten ook over King King. King King combineert de klassieke invloeden met een eigentijdse volle sound. Met de broers Nemo als drijvende kracht staat er een hechte band die technisch sterk spel koppelt aan een voelbare intense intensiviteit op het podium. En ik heb gekozen voor het nummer When My Winter Comes. Nou, die komt vast.

When My Winter Comes van de band King King uit Engeland. En we zijn even een voorproefje aan het nemen op het 10-jarig bestaan van de New Blues Festival in Assen in de Bontewever. En dat is natuurlijk allemaal op de datum en daarmee de 3 oktober. En dat klopt helemaal. De tweede band die staat in de line-up staat is de Sheen Webster Band. En die komt natuurlijk ook uit Engeland. Met zijn rauwe, doorleefde stem en een verfijnde gitaarspel brengt Sheen Webster een mix van blues, rock en soul die direct binnenkomt. Een ervaren live artiest, dat is het zeker, want hij speelt altijd. Volgens mij is hij nooit thuis, staat altijd te spelen. Die met zijn band moeiteloos schakelt tussen subtiel en intens. En ieder optreden persoonlijk maakt voor degene die voor hem staat en die naar hem luistert. Het is net of hij voor jou speelt. En ik denk dat dat gewoon de bedoeling is als je dit nummer ook laat horen. Hear me now, oftewel, je kunt mij, nee, hoor mij nou. En dat doen we live vanavond. Hier de Sheen Webster Band van het album Three Nights Live.

Ja, we hebben hem gehoord. De Sean Webster Band. 3 oktober in Assen. In de Bonte Wever. Dat wou ik nog zeggen, maar... Even een kikkertje. Dat kan ook gebeuren. Wie er ook optreedt is onze liefdallige... chauffeur van... chauffeur van Johan Derksen, AJ Plug. En daar heb ik ook een nummer van klaarstaan. Van het album Killer King. En dat is Gimme Your Smile. Maar goed, AJ Plug brengt roesmuziek met karakter. Van stevige geruizen, ruizige songs naar tot ingetogen en kwetsbare momenten. Bekroond met de Dutch Blues Award en geroemd om haar eigen sound en sterke songwriting. Met de songwriting weet ze haar publiek moeiteloos mee te nemen. Waarheen en waarbij haar band elke nummer precies de juiste lading meegeeft. En dat is natuurlijk een afstemming die je even tijdens het oefenen moet maken. Maar als je dat dan hoort, als het één keer op album staat en één keer live gespeeld wordt, dan is het alweer fantastisch. Hier komt Aje Plug met de band en Gimme a Smile.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Dat was het nummer van AJ Plug met Gimme a Smile. Gewoon een heerlijk nummer. Het heeft toch een zalige stem om even naar te luisteren. Gewoon dat lekkere ruwe randje eraan. Ik vind het heerlijk. Goed, dan is ook nog de Blues Caravan 2026. Dat is een 3 internationale topics. Laurens Chavez, Matthew Curry en Elise Frank. Die delen het podium in een dynamische blues live show. Vol afwisseling en vol mooi geluid en krachtige en solo acts. Tot een gezamenlijke finale gaan ze dit allemaal brengen. En de Blues Caravan die staat al 20 jaar garant voor een frisse blik op de hedendaagse blues. Nou heb ik wat geprobeerd te vinden uit van die 2026, maar dat is me niet gelukt. Dus ik heb wel iets anders gevonden. Het 2024, dat is... Dat gaan we gewoon meteen. Want dat is wel ongeveer de bedoeling dat een aantal mensen samenwerken. En daar dus leuke dingen uitkomen. En dit is ook weer live. Dus dan kunnen we ook daar in de Bonte Werve kan je ook live naar die band luisteren. Dus uit Amerika en uit Frankrijk komen deze mensen niet. Maar ook aan naam te zien zou kunnen Catharina Pejak. Nou, dat is een andere naam. Even kijken. Catharina Pejak, Blues Caravan uitspelen. Eric Johnson en Catharina Pejak en... Alistair Green. Nou, dat is inderdaad een internationaal gezelschap. Dat gaan we nu luisteren. En zaterdag 3 oktober klinkt het misschien precies hetzelfde. Iets andere namen. Come on in my kitchen. Wat je daar moet doen?

0: Come on.
1: In mijn kitchen. Heerlijk. Lekker muziekje.
0: En hebben we nog één te gaan in de line-up van 3 oktober 2026. In de 10e jaargang van het New Blues Festival in Assen. En dat is de band The Black River Roots. En de Black River Roots, dat is een Nederlandse band. Die brengt de eigentijdse mix van de blues en Americana. Met een zompige groove en een opvallende gitaarsolo's. Eigen werk afgewisseld met verrassende covers van bijvoorbeeld Britney Spears of The Beatles. Gesmeed in een dusdanig ander jasje dan dat je verwacht. En dat je lijkt alsof je rechtstreeks uit Tennessee, Mississippi of Louisiana komt. Dus ik zou zeggen, koop een kaartje en ga ze gewoon beluisteren. En we gaan een stukje muziek van ze draaien. De Black River Roots met Grass Ain't Always Greener. Nou, dat is een understatement. Dat kunnen we gewoon gebruiken voor de komende week en de komende winter. Het gras is niet overal.

0: The grass ain't always greener. Nee, dat is het zeker niet. Goed. Het is ondertussen bijna 4 minuten voor... bijna 4 minuten voor de klok van 10 uur. En mijn programma stopt dan vanavond om 10 uur. Ik heb me voorgenomen om het Koeroen traject, zoals dat zo mooi heet hier bij Radio Arnhemse, die duurt altijd maar tot 10 uur. Of ik nou om 8 uur begin of ik begin om 9 uur. De stoptijd is gewoon 10 uur. Dat je dat vast eventjes, dat je het meeneemt in je overweging wanneer je de radio aanzet of de tv aanzet om te kijken en te luisteren naar Radio Arnhemse, naar de programma's op de maandag. We beginnen dus maandag om 7 uur met het programma natuurlijk van Gerco op maandag. En dat is om de 14 dagen. De eerste week, laat ik zo maar zeggen, dan draai ik dus van 8 tot 10. En dan de week daarop is Gerco van 7 tot 9 en dan ik van 9 tot 10. Dat is een beetje de programmering zoals we die voor de maandagavond hebben gestart. Goed, we hebben vanavond aandacht besteed natuurlijk aan die bijzondere promotie van Applemorgen Flathouse. Daar in dat een mooi cafeetje in Wezep. Waar heel Dent een beetje van ondersteboven lag. Ja, je weet het maar nooit. Goed, en daarna hebben we aandacht besteed aan het 3 oktober... het New Blues Festival, wat zijn 10e jaargang heeft. En de absolute moeite waard is om naartoe te gaan... en een beetje promoten in mijn programma. Goed, dat was het dan ook voor vanavond. We gaan er gewoon uit met een goede nacht, vrienden. En dan gaat hij over naar het nieuws en daarna de reclame en daarna de mix. Tot de volgende week. Bye bye, lekker slapen.
1: Gute Nacht, Freunde. Was ich noch zu sagen?

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragtet, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
7: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweer auto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze.

0: warm hart toedraagt? Stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een Vind ik Leuk!

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Of in een kleine paardigheid. Je weet zelf, het is je niveau in de building. Heet Seruela Barada.

0: Glamok. Nurmaladdin.
1: Blok maar.
2: Kom in de club, hij ziet krullende hert. Het zijn niffels. Hoor je die dans al of niet? Hille, spring een kleine impala. Spring. Een kleine

0: Max is gooi wat best in het publiek.
1: Het zijn nevouw, doe normaal en nevouw. Knullen op mijn hoofd en ik space en nevouw. Het zijn nevouw, doe normaal en nevouw. Knullen op mijn hoofd en ik space en nevouw.
2: Het.
1: Doe normaal en nevouw.
2: Het.
1: En ik space en nevouw.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.